0: van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er vanavond overlast. Europese vliegtuigmaatschappijen kunnen straks misschien zwarte lijsten met elkaar uitwisselen, meldt de Telegraaf. Op die lijsten staan mensen die een vliegverbod hebben omdat ze zich aan boord hebben misdragen, maar nu kunnen ze nog wel vliegen met een andere maatschappij. De Europese Commissie gaat er op verzoek van Nederland over nadenken. Oud-voetbalbobo Michel Platini heeft FIFA-baas Gianni Infantino aangeklaagd. Hij vindt dat hij is tegengewerkt toen hij in 2015 de baas van de voetbalbond wilde worden. Die baan ging naar Infantino. Eerder beschuldigde hij Infantino ook al van corruptie, maar dat kwam toen niet tot een rechtszaak. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als de energieprijzen nog lang hoog blijven, zullen er waarschijnlijk minder nieuwe banen bijkomen. Dat verwacht het UWV. Vooral de vervoerssector zou dan harde klappen krijgen. Door de hoge dieselprijs zijn er dan misschien minder vrachtwagenchauffeurs nodig. Rapper J heeft ook bij zijn tweede concert in het Gelredome niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Wel protesteerde het CD weer voor de deur van het stadion, waar minder volk op afkwam dan afgelopen zaterdag. Wel werd er een man aangehouden die de Hitlergroet bracht toen hij langs het Gelredome fietste. In twee musea zijn volgend jaar twee beroemde Mondriaan-schilderijen naast elkaar te zien. Het Kunstmuseum in Den Haag en het MoMA in New York lenen hun werken aan elkaar uit. Het gaat om de Victory Boogie Woogie en de Broadway Boogie Woogie. Eerst hangen ze enkele maanden samen in New York en daarna in Den Haag. En de reserves van Oranje hebben een oefenwedstrijd tegen de reserves van Oezbekistan verloren. Het werd 2-1. Omdat het een oefening was, werd er maar 2 keer 30 minuten gespeeld. Het hoofdelftal won eerder op de avond met moeite van de Oezbeken, maar dat eindigde dan wel in een 2-1 voor Nederland. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is geschorst wegens seksueel wangedrag. Die beschuldigingen waren er al langer, maar ze werden altijd ontkend. De 125 landen die bij het strafhof zijn aangesloten komen binnenkort bij elkaar om de situatie te bespreken. Ze zouden hem dan kunnen ontslaan. Laat je elektrische auto niet meer op tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Dat is het dringende advies van een denktank voor elektrisch rijden in het AD. Het advies om op piekmomenten minder stroom te gebruiken was er al, maar het is makkelijker om het opladen van je auto uit te stellen dan koken of de was doen, zeggen de experts. Paus Leo heeft in Spanje gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. De slachtoffers zouden de paus tips hebben gegeven om dergelijk leed in de toekomst te voorkomen. Wat er precies is gezegd is om privacyredenen niet bekendgemaakt. De paus is nog tot en met vrijdag in Spanje. En president Trump is uitgefloten toen hij te gast was bij een basketbalfinale in New York. Toen hij tijdens het volkslied op de grote schermen in beeld kwam, werd er massaal boe geroepen. Buiten werd hij ook al uitgejouwd door basketbalfans toen hij aankwam bij het stadion. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

ஒரு த்ரோகம்.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: www.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd een terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en in Zuid-Holland was er gisteravond overlast. Zanger Samuel Welte heeft met zijn nummer Echte Liefde is te koop een Buma Award gewonnen. In de categorie internationaal ging de prijs naar de Nederlandse producer Rosalila. Zij produceerde een nummer voor de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En Direct werd verrast met een oeuvreprijs. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadier en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitlergroet bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang. Maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal zijn laatste oefenpotje voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. Het wordt een wisselvallige dag met buien en ook af en toe wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
2: Lineker!
3: Ja, Gary Lineker!
1: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 21:30 op 6.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: Raise a Child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.

0: is de muziek van Radio Noordzee.
1: Ja, als ik terug hoor in de tijd, dan wel met jou.
0: Radio Noordzee.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
5: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
11: Kenneth Smit. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitlergroet bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang. Maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal zijn laatste oefenpotje voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. Het wordt een wisselvallige dag met buien en ook af en toe wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En ook de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent.
0: 100% pure

0: Meesters en Russo, liefdesverdriet hoorde je. Goedemorgen.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow. Ja. Met Sylvain Stoets.
0: Welkom, welkom op de 9e juni 2026. Dit is Radio Noordzee. Vandaag een gekke dag in de Tweede Kamer. Daar gaan we bloed testen. Ja, Tweede Kamerleden laten bloed testen op PFAS. Stichting Tegengif wil met het bloedprikmoment de urgentie voor een verbod op PFAS-producten benadrukken. En ja, qua voetbal, ja, hoe gaat het met Oranje? Nou, Nederlands voetbalhelftal komt aan op basiskamp in Kansas City. Kansas City, ga er lekker een beetje een steak eten. En qua voetbal bij de vrouwen, WK-kwalificatie Nederlands-Polen, gaat in Almelo plaatsvinden. Om 9 uur vanavond kan je dat gaan zien. Dus dan ben je een beetje bij, hè? Deze ochtend gaan we lekker ochtendkoffie drinken met een zanger of zangeres. Ja, wie zou dat zijn, hè? Ga ik je later deze ochtend bekendmaken. En kan alles, hoor.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch.

Kijk even naar het doosje. Misschien dat daar nog een rode draad in zit. Hallo mee hoor je bij Radio Noordzee. Dit is de ochtendshow van 9 juni 2026. Stoet hier. Met zometeen weer ruimte voor jouw nederpoppepper. Een oppepper die je kan gebruiken op de dinsdagochtend. Maar ja, welke mag dat zijn, hè? Ik hoor graag van je. Ga even naar radionoordzee.nl. En klik eventjes op de WhatsApp-functie. Geef je plaat door. Lijkt het veel handelingen, maar het valt dan mee, hoor. Gewoon even naar Radio Noordzee gaan. Dan wijst het zich vanzelf. Zometeen voor je. Muziek van Herman van Veen. Flik, flik, flik, flow. Ik ben een boterbloem. Die hoor je zometeen. En ook Numidia komt eraan. Plus een bijzondere van Marco Schuitmaker. Die krijg je nu deze nacht.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
9: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippiepan.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder voedsel, maar het moet nog beter, zegt het voedingscentrum tegen de NOS. We gingen in een paar jaar van 28 naar 25 kilo weggegooid eten en in 2030 zou dat nog maar 18 kilo moeten zijn. Sinds lachgas 3 jaar terug werd verboden, wordt het ook minder gebruikt. Maar tegelijk nam het aantal vergiftigingen toe en ook het aantal probleemverslaafden steeg de laatste jaren enorm, blijkt volgens Eén Vandaag uit onderzoek. En een matige vertoning van Oranje in de laatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint. Er werd dan wel met 2-1 van Oezbekistan gewonnen, maar dat was dankzij 2 strafschoppen. Zo gaan we niet ver komen, zei bondscoach Koeman. En dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met vooral vanmiddag buien, mogelijk met onweer en veel wind. Tussendoor is er ook zon en het wordt een graad of 17.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. We naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Veel dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. En tot slot de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Rellenberg en Gorkum 13 kilometer en ook.

0: Ik Blijf Geloven heet de plaat. Prachtige Numidia hoor je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Dankjewel voor al je appjes. Deze is van Sven, zegt Sylvan. Ik kijk nu al uit naar Concert at Sea. Ja, dat komt er weer aan, hè? Is dat niet 25 juni al? Ja, dat is 25 juni. 25, 26 en 27 juni. Brouwersdam, Zeeland. Daar gaat de Bluffy los met al die leuke artiesten. Ze hebben een mooie line-up, hoor. Ik zal er een paar noemen. Typhoon is erbij, Chef Special, Direct, Cresup. Maar ook Miss Montreal en natuurlijk Bluff zelf. Hè. Nou, gaan we natuurlijk ook optreden. Sven vraagt, zou je de plaat der platen van Bluff kunnen draaien?
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: En dat is deze natuurlijk, hè. Altijd kippenvel als ze deze spelen tijdens het concert at sea. Iedereen zingt dat mee. Een soort emotioneel samen zijn. Bluff bij Noordzee. Dit is aan de kust.

0: de kut.
1: Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.

Sneller hoor je samen Zoe Levi en ik zing bij Radio Noordzee 200% puur Holland. De man die je nu gaat horen, die werd laatst als Jan aangekondigd. Hij zei, Jan, zo heet ik niet, ik ga niet optreden, ik ga weer naar huis. Uiteindelijk is hij toch gewoon het podium opgegaan. Maar die presentator had net even, ja, ik heb het ook wel eens een keer gehad hoor, dat ik een artiest aankondigde net verkeerd, weet je wel. Dat ga je door de grond heen als presentator zijnde. Maar het overkomt de beste en ook de slechtste. In mijn geval. Maar het is Jari, dat is je echte naam. Jari Helgers hoor je nu bij...

0: Het is dinsdag, dus say cheese bij FOMAR. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door...
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen... en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moesten we het poep mengen. Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
20: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
23: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
24: Dat gaan we vieren.
23: Aldi.
25: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
24: Hebbes.
23: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
24: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
26: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder voedsel.
0: Het voedingscentrum zegt tegen de NOS dat het vorig jaar per persoon 25 kilo was, tegen 28 drie jaar eerder. In 2030 zou het nog maar 18 kilo moeten zijn. Maar dan moeten we nog wel een flinke spurt maken en vooral minder brood weggooien, zegt het voedingscentrum. Het aantal gebruikers van lachgas is sinds het drie jaar geleden werd verboden gedaald. Maar tegelijk steeg het aantal probleemverslaafden enorm. In zes jaar ging het aantal mensen dat moest worden behandeld van 24 naar bijna 220. Ook nam het aantal vergiftigingen door lachgas flink toe, blijkt volgens Een Vandaag uit onderzoek. Oranje kon in de laatste oefenwedstrijd voor het WK niet echt indruk maken. Er waren in het partijtje tegen Oezbekistan veel gemiste kansen en dankzij twee penalties werd het toch nog 2-1. Op deze manier gaan we niet ver komen, zei bondscoach Ronald Koeman na afloop. Zondag speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En bijna 100 scholen in Japan blijven ook vandaag dicht, omdat er in de omgeving een wilde beer rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een stad ten noorden van Tokio. Voor de autoriteiten reden om gisteren de scholen dicht te houden. In een jaar tijd zijn in Japan al 13 mensen gedood door wilde beren. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits is nu echt in volle gang. Er naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging.
26: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: jij denkt dat je alles mag van mij. Nou, mooi niet.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. Toevallig. Met Sylvain Stoet.
0: Ja, nee hoor, je moet... er zijn grenzen. Goedemorgen, welkom. Radio Noordzee. Leuke week deze week, hoor. Deze hele week hoor je tussen 12 en 1 niemand minder dan Willeke Alberti de lunch presenteren. Ja, natuurlijk de koningin van het levenslied. De hele week als presentatrice op de radio. Mis dat niet tussen 12 en 1. Vandaag dus, het is 9 juni. Tweede Kamerleden laten bloed testen op PFAS. Stichting Tegengif wil met het bloedprikmoment de urgentie voor een verbod op PFAS benadrukken. En de Oranje Leeuwen die zijn neergestreken op het basiskamp in Kansas City. Yeah! Ik hoop echt dat we een beetje gaan scoren, hoor. De eerste wedstrijd is natuurlijk tegen Japan. Hè? Is dat zaterdag uit mijn hoofd? Volgens mij wel, hè? Kortom, laten we hopen dat we wat gaan scoren dit jaar. Het zal leuk zijn. Goedemorgen, ochtendshow. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met een lid van de familie Vroger. In dit geval Danny Vroger. Heeft een leuke single uitgebracht samen met Mickey van Wijk. En daar gaan we hem zo meteen alles over vragen, oké? Okay? Oh.

0: De Hollandse hitflits van deze week heeft hij te pakken. Robert van Herbert en Zandloopster. Ja, zometeen dus even met Danny Vroger bellen met zijn nieuwe single. Samen met Mickey van Wijk heeft hij die plaat opgenomen. Maar eerst even nieuws over Paul de Leeuw. Zeker ook als je van sprookjes houdt, is dat leuk. Hij heeft namelijk een nieuwe podcast gelanceerd. Nou, eigenlijk heeft de Efteling dat gedaan. Met als presentator Paul de Leeuw over het Sprookjesbos. En ik heb een dochter van 7, dus ik denk dat ik binnenkort eens eventjes dat ga downloaden. Want ik denk dat dat leuk is om in slaap te vallen met Paul de Leeuw, toch? Het Sprookjesbos. Hier is hij samen met Simone Kleinsma bij Noordzee. Zonder jou is dit.
1: Bijna altijd ruzie met elkaar.

Noordzee, 200% puur Hollands. Met zometeen de ochtendkoffie. De eerste ochtendkoffie gaan we drinken deze ochtend. Met Danny Vroger. We gaan het wakker bellen. Ook Miss Montreal komt eraan, een replay. En hier zijn Willem en Jan.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Poeie!
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
6: Albert Heijn. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden.

0: groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
1: Kenneth Smit.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
7: Lineker! Ja, Gary Lineker!
6: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Lachgas is sinds 3 jaar verboden en dat heeft er volgens een vandaag ook voor gezorgd dat het minder wordt gebruikt. Toch is het aantal probleemverslaafden fors toegenomen. In 6 jaar werd het bijna 10 keer zo groot. We gooien nog steeds te veel eten weg, heeft het voedingscentrum uitgezocht, meldt de NOS. Per jaar gemiddeld 25 kilo per persoon. Vooral brood, fruit en groente belanden in de afvalbak. En het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten. Volgens president Trump zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met vooral vanmiddag buien, mogelijk met onweer en veel wind. Tussendoor is er ook zon en het wordt een graad of 17.
11: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: De ochtendspits is nu echt op gang gekomen en verloopt aardig druk. Bijvoorbeeld nu ook door een paar ongelukken. Onder andere de A20, Hoek van Holland-Gouda. In Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan ook via de Blankenburg-verbinding over onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strandmulde en Amersfoort-Vathorst een half uur. Ook daar een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Dan nog een ongeluk bij knooppunt Watergasmeer op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Vanaf Muiden 5 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook afgesloten.

0: Uilen bij elkaar. Miss Montreal hoorde je bij Noordzee. Daarvoor de schuifelplaat van deze dag. Gordon Replay en Never Not Meer. Lekker plaatje. Fijne plaat.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, deze ochtend gaan we een ochtendbakkie drinken... met niemand minder dan Danny Vroger. Danny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd met je nieuwe single samen met Mickey van Wijk, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, hoe is dat nou weer ontstaan, Danny?
2: Nou, eigenlijk een soort van toeval. Ik had een writerscamp en Mickey had ook een writerscamp.
0: Ja.
2: En Mickey zat in de studio's van Wisseloord boven met een hele groep en ik zat beneden. En ineens kwam zij naar beneden gerend.
0: Ja.
2: Wij hebben een liedje en daar moet jij bij.
0: Kijk, zo gaan die dingen.
2: zo gaan die dingen. En voordat ik het wist, stond ik een hele andere plaat in te zingen dan dat ik dacht dat ik die dag zou gaan doen.
0: Ja.
2: Maar ja, wel heel blij mee.
0: Het is een hele catchy song geworden. Knipperlicht heet de plaat. En hoe zou jij hem omschrijven?
2: Ja, nou ja, het is echt een beetje, het is meer de popkant op echt. En ja, voor mij weer een heel mooi uitstapje om te doen. En ik vind het superleuk om met Mickey te doen. Mickey is natuurlijk heel jong en talentvol en... Ja, die komt er wel aan, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus ik vind dat echt te gek om te doen. Ja.
0: Ja, grappig dat jij nu ook alweer jong talent opleidt eigenlijk. Het is wel zo vader zo zoon, hè, weet je?
2: Ja, ja. Ja de grijze haren komen tevoorschijn.
0: Nee, dus, Danny.
2: Inmiddels, dus inmiddels kan ik ook met talent optreden, ja.
0: Oh, frustig. Ik zat laatst bij de kapper, Danny. En toen ging er ook een bos af van mij. En toen keek ik naar het haar. Vroeger was dat gewoon donkerblond. Inderdaad, nu gewoon grijs aan het worden, joh. Dan word je oud, hè, ineens, hè?
2: Ja, het is wat het is. Maar als we maar gezond blijven, dat is het belangrijkste.
0: Zo is het. Hey, Danny, er zijn dingen waar je naar uitkijkt voor de komende tijd, behalve deze plaat. Wat staat nog iets op de stapel?
2: Nou, natuurlijk sowieso dan met deze plaat heel veel promos doen, heel veel optredens ook doen. Mickey zal af en toe ook meegaan bij hele leuke openbare optredens. Dus
0: ja.
2: Dat is ook hartstikke leuk om te doen.
0: Ja.
2: Ja, en voor de rest gewoon lekker weer door het hele land heen en gewoon lekker toeren.
0: Ja.
2: Ja, ik heb er super veel zin in met mooi weer en alles. Ja, let's go.
0: Heb je wel zomervakantie of is het pas bij jou in de nazomer?
2: Ja. Kijk, ik heb natuurlijk ook gewoon met mijn kindervakanties te maken.
0: Ja.
2: Dus wij gaan zeker even 2 weken naar Spanje.
0: Ja.
2: Dus daar kijk ik ook echt wel naar uit. En daar heb ik super veel zin in. Ja, en dan voor de rest is het gewoon, dat zeg ik de hele zomer lang, gewoon lekker doorbeuken.
0: En maar in Spanje, zit je dan op zo'n banaan dan of niet? Of ben je niet zo'n type?
2: Nee. Ik ben vooral de hele dag nu mijn 2 dochters aan het vermaken.
0: Ja, ja.
2: En dat is vooral heel veel in het zwembad liggen en lekker genieten de hele vakantie. Dus die gekke tijd heb ik gehad. Maar ik denk over een paar jaar dat ik dan toch wel weer moet. Want dan zijn die kinderen oud genoeg om dat te gaan doen.
0: Ja, dan wordt dan je eerste hernia, hè? Je eerste hernia krijg je dan voor je eerste witless.
2: Ja. Dus dan zal papa wel weer mee moeten. Want mama die heeft heel vakkundig. Ervoor gezorgd dat die dat nooit hoeft te doen.
0: Danny, dankjewel voor je tijd, jongen. We gaan je plaat draaien samen met Mickey van Wijk. Knipperlicht hier bij Noordzee. Ik wens je een hele fijne zomer. Tot gauw.
2: Superleuk. Hey, dank

Ik denk oprecht dat ik de band Splitsing een van de leukste nederpopbands vind van de jaren 80. Ook Wind en Zeilen en deze ook, die je net hoorde, een zomerlang. Prachtig om die weer eens te horen. Radio Noordzee, daarvoor de nieuwe single van Danny Vroeger. We gingen een bakje koffie drinken met hem. Was je erbij? Ja, hè? Danny Vroeger en de Mickey van Wijk en Knipperlicht. Nieuwe plaat van hem. Klinkt leuk.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18PLUS speelbewust.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
9: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
15: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
7: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Lachgas is sinds 3 jaar verboden en het wordt sindsdien ook echt minder gebruikt. Maar ziet een vandaag, het aantal verslaafden dat behandeld moet worden steeg in een paar jaar enorm. Van iets meer dan 20 naar meer dan 220. Ook het aantal vergiftigingen door lachgas liep met tientallen op. De controle op het functioneren van scholen schiet tekort. De onderwijsinspectie slaagt er lang niet altijd in om ze eens in de 4 jaar onder de loep te nemen, zoals is afgesproken, zegt onderwijsbond AOB. De inspectie geeft dat toe, maar zegt dat schoolbesturen op andere manieren wel degelijk in beeld worden gehouden. Nederlanders verspilden vorig jaar minder eten, maar we zijn er nog lang niet, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, vooral brood. Dat is een paar kilo minder dan 3 jaar geleden. Brood verspillen kun je simpel voorkomen door alles in te vriezen en in porties te ontdooien, is het advies. En het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten, tenminste als we president Trump moeten geloven. Volgens hem zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zegt hij. Afgelopen nacht was het rustig in het Midden-Oosten. Israël en Iran vuurden geen raketten meer op elkaar af. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag buien waar onweer en windstoten bij kunnen zitten. Tussendoor is er ook zon en het wordt een graad of 17. Vanavond klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
20: De ochtendspits kwam wat traag op gang, maar is nu nog volledig bezig. Nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen-op-Zoom. De weg is helemaal dicht vanaf Sint-Willebroort. Je hebt flink wat vertraging, want je moet omrijden. Dan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het blussen nog gaat duren. Verder een kapotte auto op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkveen en knooppunt Amstel 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot nog file voor de Ketelbrug op de A6 richting Lelystad vanuit Emmeloord. Ongeveer 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

En Gappie Sappie, dit is Radio Noordzee Ochtendshow. Goedemorgen, mijn naam is Sylvan. Zometeen gaan we een nieuwe plaat toevoegen aan de Hollandse Meestergalerij. Welke het is, hoor je zo, naar Guus en Jeroen van

0: nieuwe single van Jeroen van der Boom. Hij is druk bezig met de voorbereiding van de toppers. Eén concert, samen met René Vroeger, met Joling en met Jan Smit. Maar dit is zijn nieuwe single. Luchtballon hoorde je.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Oh, en we gaan weer terug hoor. We gaan de deuren openzetten. De Hollandse Meestergalerij. Oh, prachtig hè. Al die helden en heldinnen die we niet willen vergeten. Koos Albers, Rob de Nijs, André Hazes, ze staan er allemaal in. En vandaag gaat er een nieuwe man toegevoegd worden. Johannes Hendrikus de Mol. Ja, Nederlandse zanger, natuurlijk ook muziekondernemer geweest. En hij is inderdaad de vader van John de Mol. Maar deze Johannes, deze senior, die was toen de tijd in de jaren 70 ook nog een tijdje de directeur van deze radiozender van Radio Noordzee. Internationaal heette het toen nog. RNI, weet je nog? Ja, hij zong ook en ja, deze plaat is uniek. Wij voegen toe aan de Hollandse Meestergalerij John de Mol met een beetje.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

Meneer, kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat uw achterlicht niet brandt? Ik hou veel van mijn politiebaan, want overal sta ik vooraan. Jane Mansfield zag ik zo dichtbij, dat mevrouw zei s'avonds, wat heb jij? Ik loop in iedere bioscoop, zonder dat ik een kaartje koop. Nooit heb

Hoe komt het dat uw achterlicht niet brandt? Stop, juffrouw. Mocht u daar wezen, hé, juffrouw. Kunt u niet lezen, ziet u niet de grote bord? Of schieten soms uw ogen wat te kort?

klappen dat uw achterlicht niet brandt. Eén nadeel heeft zo'n politiebaan. Als iedereen kan slapen gaan, loop ik te speuren op de straat of er een dief zijn slag soms slaat. Maar ben je dit of ben je dat? Uiteindelijk is het altijd wat. Ik blijf

0: het dat uw achterlicht niet brandt? Hoe komt het dat uw achterlicht niet brandt? Zeg je vrouw, hoe komt het dat uw achterlicht ook niet brandt? Hoe komt dat nou?
1: Radio Noordzee.

0: krijg je zo meteen. En die man die heel vaak zingt, oh yeah, dat is Mike Pedersen. Dat doe jij, hoor je ook zo hier, binnen nu in een paar minuten.
1: Dit is Radio Noordzee, 200% puur Hollands.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
11: Lineker!
12: Ja, Gary Lineker!
10: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
13: Hoeh, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
15: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
16: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De controle van scholen door de onderwijsinspectie schiet tekort, zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat elke school iedere 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. Hoewel lachgas al een paar jaar verboden is en het sindsdien minder wordt gebruikt, blijft het aantal probleemverslaafden groeien, blijkt volgens een vandaag uit onderzoek. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. En minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de jeugdzorg weinig hulp kregen en werden vernederd. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag regen en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
11: De ochtendspits komt langzaam maar zeker richting een einde. Maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Roosendaal is de weg nog steeds helemaal dicht door een eerdere autobrand. De vertraging is vrij fors, want de weg is dus volledig afgesloten. Je moet omrijden. Kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50, Os richting Eindhoven. Vanaf Nistelrode tot aan Veghel, 25 minuten. 1 rijstrook is er dicht. Hou rekening met 5 kilometer aan file.

tussen, hoor je. En dat doe jij en Linda Roosje Jessica daarvoor. En de ademnoot, dit is Radio Noordzee. Goedemorgen vanuit Heerenveen. Wel een tijdje wakker, maar mijn humeur werd pas wakker toen ik de radio aanzette. Oh, Tineke, applausje voor jou. Ook in Spijkenissen wordt er geluisterd door Marco. De radio staat keihard aan hier in de bakkerij. Alle broodjes, ja, die komen er muzikaal uit deze ochtend. Goed om te horen. En Brenda zegt Sylvan, ja, ik zou graag...

0: meezingen met een plaat? Kan dat?
1: Ja, dat mag. Maar je mag gewoon meezingen.
0: Maar dan niet op de radio, maar gewoon lekker thuis. Graag mijn favoriete bandje Doe Maar. Wil je dat doen sinds een dag of twee? 32 jaar. Ik ben zelf 44. Dat maakt

0: Lente hoor je in Bluff bij Radio Noordzee. Hoe hou ik dit vast? Zometeen na tienen. Wouter Kooijman, die valt even in voor Marleen Tsauwpala. Die is lekker 2 weken vrij. En niet vergeten, deze hele week de lunch tussen 12 en 1 wordt gepresenteerd door Willeke Alberti. En dat is echt een bijzonder moment om dat mee te maken, want ze vertelt hele mooie verhalen en draait ook legendarische tracks uit haar leven. Dus vanmiddag weer, vanaf 12 uur, je broodje kaas opeten met de lunch en met Willeke. En om haar alvast een beetje te eren, dit prachtig duet van haar met André van Duin bij Noordzee.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Wat heb ik je lang niet gezien?
2: Nee, veel te lang.
1: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
12: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
13: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het gaat niet goed met de controle van scholen door de onderwijsinspectie, zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat iedere school elke 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. De inspectie zegt dat die conclusie klopt, maar dat betekent niet dat de scholen helemaal buiten beeld zijn. Het Twentse Frieseveen heeft de omgeving van het gemeentehuis uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, omdat er vanavond weer een demonstratie tegen asielopvang is. Agenten mogen er preventief fouilleren. Vorige week liep het protest uit de hand en moesten er mee ingrijpen toen met stenen en vuurwerk werd gegooid. Minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de zwaarste jeugdzorg slechte zorg kregen. Er werden miljoenen gereserveerd om ze te compenseren, maar er gebeurde niks. En lachgas is al een paar jaar verboden en sindsdien loopt het gebruik terug. Maar volgens een vandaag geldt dat niet voor het aantal probleemverslaafden. In 6 jaar tijd werd het aantal gebruikers dat voor zijn verslaving moest worden behandeld 10 keer zo groot. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag regen- en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. De komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP Nieuws.
17: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Nederlands elftal.
1: Ja, in een tv-commercial hoor. Hey, goedemorgen, Wouter hier voor Marleen. Ze heeft lekker vakantie. Dus ja, ik ben er vandaag. Dinsdag 9 juni op de kalender, de verjaardag van Wesley Sneijder. 42 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Ja, en de man die alles kon of kan op de piano, Jan Veen. Zegt die naam je nog wat? De Nederlandse pianist, verjaard. Wordt maar liefst 60 jaar vandaag. Wat zeg je, Jan? Wil jij even wat spelen? Nou, dat mag wel. Doe maar wat voor. Ja, nee. Gooi maar weer aan de kant, want ja, als we dit gaan spelen, dan... Godsamme, dat kunnen we allemaal wel. En de laatste op de lijst, Tatjana Simi. Jarig vandaag, maar liefst 63 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Is er dit weekend nog wat gebeurd in showbizland? Je hoort het zo meteen, net zoals Wesley Bronkhorst.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Mart Hoogkamer ziet de verstoorde relatie met zijn vader, die eind vorige maand werd gearresteerd op verdenking van bedreiging, niet meer goedkomen. Voor contact is het te laat, zei hij gisteravond tegen Shownieuws. Het moet nu gewoon klaar zijn, ik wil hier gewoon niet meer mee geconfronteerd worden. Ze moeten mijn gezin gewoon allemaal met rust laten. Ik word er gewoon bijna kwaad om, dus Mart. Met de zanger gaat het na omstandigheden goed. Hij kan er zelf best wel overheen zetten, maar ja, je wordt er dus wel moe van dat je er continu mee geconfronteerd wordt, omdat je toch zijn naamdrager bent. Vooral voor zijn partner Jennifer vindt de zanger het erg. Ik merk gewoon dat het bij haar heel veel doet. Nou, Shownieuws sprak Mart gisteravond bij de Buma Awards en daar viel onder meer Samuel Welt in de prijzen. De zanger won daar de Buma Award Nationaal met zijn doorbraakhit Echte Liefde is te koop. Zijn nummer was het meest succesvolle nummer van 2025 in Nederland. En de Haagse band Direct die werd gisteravond bij de Buma Awards verrast met een oeuvreprijs. De band kreeg de Buma Lifetime Achievement Award. De band werd geëerd door een andere act uit Den Haag. Son Milieu speelde op het podium een nummer van Direct en zanger Marcel Veenendaal voegde zich bij de groep. De Lifetime Achievement Award wordt uitgereikt aan artiesten die uitzonderlijk en langdurig gepresteerd hebben. In voorgaande jaren mochten onder andere Jacqueline Govaert, Within Temptation, Herman van Veen en Ilse de Lange de carrièreprijs in ontvangst nemen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Let of Grace, die nog lang niet over afscheid nemen na wil denken. Nee, sterker nog, op dit moment is ze hard aan het werk aan een nieuw persoonlijk album. Goedemorgen en dankjewel dat je ook...

0: beste muziek van Radio Noordzee.
1: Ja, als ik terug hoor in de tijd, dan wel met jou.
0: Radio Noordzee.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50 Kruidvat.

0: Wat steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.

0: Dat gevoel dat had ik gistermiddag toen ik even naar huis liep. Oh, wat kwam er een bak water uit de lucht, hè? Het regent zonnestralen, je hoort de Acta en de Minute.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Zo meteen een Noordzee Classic van Toontje Lager. En die gaven van Zoë Liewij samen met Aaron Blommaert. Tranen van goud ga ik voor je draaien. Maar laten we eerst even de geschiedenis induiken. Het is namelijk vandaag precies 18 jaar geleden... dat het een feestelijke dag was voor iPhone-gebruikers. De iPhone 3G werd namelijk geïntroduceerd. En die had wat hoor. In plaats van het trage Edge-netwerk... maakte deze tweede generatie iPhone gebruik van het mobiele breedband 3G. Gecombineerd met wifi, dus supersnel voor die tijd. Inmiddels hebben we 5G natuurlijk. Ja, en dit was ook het eerste toestel dat voor het eerst GPS aan boord had. En vandaag, de 9e van de 6e, is het de officiële geboortedag van Donald Duck. Hij is maar liefst 92 jaar geworden. Oh, dat valt hem niet helemaal lekker zo te horen, maar van harte gefeliciteerd.

0: Zee. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
12: GWC!
10: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus... alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
19: Lekker hoor!
20: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
19: Boeie!
20: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
19: Zoé!
20: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
19: Yes!
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster!
21: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
22: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
23: Kippie.
24: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
24: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ridouan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het was al bekend dat ze bereid waren de verdediging van hem te willen doen... als ze maar voldoende tijd zouden krijgen om zich in te lezen. Eerder hadden ze al de verdediging van Taghi's zoon Faisal gedaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat sinds zijn vorige werd opgepakt. Nederland speelt een grote rol in de Europese kookhandel, blijkt uit onderzoek van de EU. De conclusie is dat de illegale verwerking van cocaïne vooral in ons land gebeurt. Van alle plekken waar coke werd verwerkt was meer dan de helft in Nederland. Als het gaat om synthetische drugs speelt Nederland ook een hoofdrol. De verdachte die is aangehouden vanwege de brand in een asielopvang in het Limburgse Kadier en Keer is een minderjarige bewoner. Die zit nog steeds vast, meldt de politie. De brand brak gisteravond uit en zorgde voor veel rook. Daarom werd het pand tijdelijk ontruimd. Er raakte niemand gewond. Voor de tweede keer in korte tijd is een belangrijke brug naar het door Rusland bezette schiereiland de Krim beschadigd door Oekraïnse drones. Volgens Rusland kan er momenteel geen verkeer overheen. In het weekend werd de brug ook al aangevallen. Oekraïne hoopt de Krim zo te isoleren. Rusland kan daar maar via een paar wegen heen. Het is wisselvallig vandaag, met vooral vanmiddag regen- en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP Nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met...

De concertreeksen zijn achter de rug. En nu staat de trailer van de documentaire die binnenkort verschijnt online. Daarin worden Suzanne en Freek gevolgd tijdens de repetities. Maar ook de voorbereidingen van hun grootste concertreeks tot nu toe. Dit was trouwens halverwege bij Radio Noordzee. Goedemorgen, het is 9 juni 2026. Uitgeroepen tot Internationale Dag van de Archieven. Een wereldwijde dag die echt officieel aandacht vraagt voor het belang van archiveren, historisch erfgoed en het bewaren van documenten. Nou, dat klinkt wel belangrijk en ik ben er net achter gekomen dat ik weet zeker dat ik het had opgeslagen, geen geldig archiefsysteem is. Ja, nou goed, daar moet je het maar mee doen, hè. Goedemorgen, Wouter hier op Radio Noordzee met zometeen Hanna May en Bluff. En is er nog wat gebeurd in Showbizland? Een shownieuwsupdate krijg je zometeen live vanaf de shownieuwsredactie. Eerste drie J's.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Mart Hoogkamer ziet de verstoorde relatie met zijn vader, die eind vorige maand werd gearresteerd op verdenking van bedreiging, niet meer goedkomen. Voor contact is het te laat, zo zei hij gisteravond tegen Shownieuws. Het moet nu gewoon klaar zijn. Ik wil hier gewoon niet meer mee geconfronteerd worden. Ze moeten mijn gezin gewoon allemaal met rust laten. Ik word er gewoon bijna kwaad om. Met Mart gaat het na omstandigheden wel goed. Ik kan me er zelf best wel overheen zetten, maar je wordt er wel moe van dat je er continu mee wordt geconfronteerd, omdat je toch zijn naamdrager bent. Vooral voor zijn partner Jennifer vindt de zanger het erg. Ik merk gewoon dat het bij haar heel veel doet, zo zegt hij. En Shownieuws die sprak Mart gisteravond bij de Buma Awards. En daar viel onder meer Samuel Welte in de prijzen. De zanger won de Buma Award nationaal met zijn doorbraakhit Echte Liefde is te koop. Zijn nummer was het meest succesvolle nummer van vorig jaar in Nederland. En bij Antoine Peters is recent een goedaardige tumor in zijn hersenen ontdekt. Die zorgde mede voor de burn-out-achtige klachten waarmee de journaallezer van RTL de afgelopen maanden kampte. Gisteren was hij voor het eerst sinds eind vorig jaar weer aan het werk en deed hij zijn verhaal in RTL Boulevard. Na een MRI-scan bleek dat Antoine een hypofysetumor achter zijn ogen heeft. Maar dankzij medicijnen is hij weer in staat om zijn werk te doen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Freddy Nijman op Noordzee. Als hij nog geleefd zou hebben, zou hij vandaag 75 jaar zijn geworden. Want het is vandaag zijn geboortedag. Je hoorde Vrijgezel.
1: De link van Marleen.
0: Zo meteen de hitflits van deze week. Robert van Hemert, zandloopster. En ik heb ook Roxy Dekker voor je klaarstaan. Maar eerst de link van Marleen. Elke werkdag zo rond deze tijd wordt er een plaat gedraaid die te linken is aan de dag ervoor. Zo rond dezelfde tijd, zeg maar. En dat is dan de link van Marleen. Ja, wat is dan de link, hoor ik je vragen. Dan denk ik weer, waarom heb je dat gisteren niet gehoord? Nee hoor, grapje. De link deze week is Oranje. Want er wordt gevoetbald deze week, hoe dan ook. We hadden gisteravond al een klein voorproefje, inderdaad. En vanaf komende donderdag is het WK officieel van start. En zondag spelen we onze eerste wedstrijd. Maar om vast een beetje in de stemming te komen, allemaal liedjes deze week in de link met het woordje Oranje. Deze is van Mart Hoogkamer.
1: De link van Marleen.

0: vandaan.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Een feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Zo, een cola.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
3: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Media, je hoorde Ik Bleef Geloven. Goedemorgen, je luistert naar Radio Noordzee. In heel Nederland te beluisteren via DHB+. En in Brabant, Limburg, Gelderland en een deel van Utrecht. Ook op FM, hè. In Helmond kun je bijvoorbeeld naar ons luisteren via FM 90.5. Dat luistert lekker weg, toch, in de file. En wat je ook altijd kunt doen is roepen tegen je smart speaker: speel Radio Noordzee.
1: Het is dat je het zo lief vraagt, Wouter. Oh. Natuurlijk zet ik met plezier Radio Noordzee voor je op.
0: Nou, dat is hartstikke aardig van je. Draai ik voor je.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Random. Tino Martin hoorde je bij Radio Noordzee. Waar we de studio op dit moment alweer aan het verbouwen zijn tot een soort lunchcafé. Want zometeen vanaf 12 uur de Noordzee Lunch. Deze week gepresenteerd door Willeke Alberti. En dat betekent goede muziek en...

0: jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
6: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
10: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
11: Lineker! Ja, Gary Lineker!
10: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die vanwege de drukte niet in Ter Apel konden overnachten, hebben vannacht voor het eerst in het Drentse Rode geslapen. 74 mensen vonden een plek in een sporthal. Ook vanavond en morgen biedt Rode nog opvang aan. Een permanente oplossing is er nog altijd niet. Den Bosch is klaar met de tienduizenden mensen die al op donderdag carnaval komen vieren en neemt maatregelen. Plannen zijn op die dag geen carnavalsevenementen meer toe te staan. Officieel begint carnaval pas op zondag, maar in de praktijk komen er in de dagen daarvoor al hordes mensen naar Den Bosch. Voor het WK had de voetbalbond van Iran kaartjes gekregen voor de fans, maar die zijn ingetrokken. En Amerika zit daarachter, zegt de bond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes. Iran speelt in de groepsfase 2 keer in Los Angeles en 1 keer in Seattle. En Chocomel heet voortaan ook in België Chocomel. Bijna 80 jaar was het land door een rechtenprobleem de enige uitzondering op die naam. Daar heette het drankje CCmel. Dat probleem is er nu niet meer, dus zet fabrikant Friesland Campina overal dezelfde naam op de verpakking. België wijdt een speciale campagne aan de introductie. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP Nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met...

0: De Radio Noordzee Lunch met Willeke Alberti.
1: Russo, Emma Heesens bij Radio Noordzee en liefdesverdriet. Je bent bij Radio Noordzee en een bijzondere lunch deze week. Want deze lunch wordt gepresenteerd, dames en heren, door Willeke Alberti. Willeke! De tweede dag alweer.
2: Oh, ik vind het zo leuk.
1: Ja.
2: Ja, echt waar.
1: Ja, koninklijke klasse, pure emotie, een dijk van een stem al jaren, Willeke. Hoe onderhoud je je stem? Want het is nog steeds zo puur als toen, vind ik, als ik je hoor zingen.
2: Ja, maar het is gekomen dat ik een aantal jaren niet gezongen heb.
1: Ja.
2: Mijn stem was weg, ik kon niet meer lopen. Ja, we hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. Veel gebeurd. Maar ja, muziek verbindt, muziek word je weer blij van. En ja, wat ik natuurlijk ook een heel leuk lied vind. En het blijft leuk en dat vindt iedereen nog steeds leuk. Dat is mijn oom Jan.
1: Is hij al vrij?
2: Nou, volgens mij niet. Volgens mij, ik weet het eigenlijk ook niet meer.
1: Nee?
2: Want ik heb niet meer met hem geschreven.
1: Oh.
2: Maar ik blijf wel van hem houden en ik blijf voor hem zingen. Ja? Ome Jan, daar komt-ie.

0: spelen. En hoe de liefde gaat bij Noordzee. Willeke Alberti deze hele week de gast, onze lunchpresentatrice. Wat zoek je in je tas, Willeke? Wat ben je aan het zoeken? Dat heb je allemaal bij je.
1: Ja, dat gaat je helemaal niet.
0: Mag je nooit vragen, hè, aan dame, toch?
1: Ja, maar die tas, ik heb er alles in gestopt vanmorgen toen ik hier naartoe ging.
0: Ja, ik snap het.
1: En ik ging gewoon even iets pakken, maar...
0: René Vroeger, ja.
1: Ja, wat leuk.
0: Ja.
1: René Vroeger en ja, heerlijk. Je ziet hem gewoon weer, net zoals als je mensen ziet die weer stralen.
0: Ja.
1: En dat ziet... zie ik bij René Vroeger. Hartstikke leuk.
0: René Vroeger heeft nog iets ingesproken voor je.
2: Hey, lieve Wil. René Vroeger hier. Ja, schat, ik wil je toch even zeggen dat ik wel een van je allergrootste fans ben. In al die jaren. Al die prachtige muziek die je gemaakt hebt. Al die... Ja, er is maar één die dat kan zoals jij. We kennen elkaar al zo verschrikkelijk lang. Ik weet nog als jochie dat ik een jaar of 15 was, 16. Toen mocht ik met mijn ouders mee. En toen presenteerde jij een programma dat heette Hit Boulevard. En toen zongen ze het liedje Kleine Blonde Mariandel. Misschien keer het nog, maar het was voor mij een openbaring om je toen te leren kennen. En ja, en sinds die tijd hebben we elkaar veel beter leren kennen natuurlijk. En de loop der jaren hebben we natuurlijk heel veel samen gedaan. Veel televisieprogramma's en mooie dingen gedaan. Maar wat ik ook te gek vond is dat we vorig jaar gewoon nog even samen in het Olympisch Stadion hebben gezongen. Dat vond ik ook weer echt helemaal te gek. En ja, buiten dat, je bent gewoon de moeder van de Nederlandse muziek. En als je daar dan mee mag zingen, dan doe je het goed. Hey, lieverd, ik wens je alle goeds. Ik wens je alle liefst, alle gezondheid. En buurvrouw, ik hoop je snel weer een keer te zien. Ja?
1: Dat hoop ik ook, want ik geniet zo van jou. Je straalt weer. En daar heb ik ook wel een beetje last van. Dat ik weer mag stralen en lekker mag zingen. En van muziek houden. En wat een geweldige plaat heb je gemaakt.
0: Ja, het feit is natuurlijk, je hebt een paar jaar even niet gezongen. Er was veel aan de hand. Maar wat is hetgeen dat je dan het meest mist van het podium?
1: De mensen.
0: Wat voel je dan op het podium?
1: Dat we samen zijn. Dat we dat gevoel hebben zoals vorige week in de Ziggo Dome. Ja. En ja, ik weet niet wat er dan met me gebeurt. Maar we zijn samen één. En dat is wat ik heel, heel erg mis. En dan denk ik, ja, al zou ik niet meer kunnen zingen.
0: Ja.
1: Dan zou ik toch wel dingen willen doen dat ik wel bij de mensen ben.
0: Ja.
1: Ik hou van mensen.
0: Echt een mensenmens, eerlijk.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Mart Hoogkamer.
1: Ah.
0: Wat een stem heeft hij ook.
1: Die lijkt op mijn vader.
0: Ja, qua stem, hè, vind ik ook.
1: Nou, dat is ongelooflijk. Met hem ben ik eigenlijk begonnen door Johnny. Die belde, mam, ik heb nu een jongen.
0: Ja.
1: En die moet je horen, want het is net opa. Ik krijg weer kippenvel, jeetje. En het is hier heel lekker warm, maar het is Mart. Ja, dat is... Ik ben zo ontzettend trots op.

0: Gordon Replay bij Radio Noordzee. De lunch de hele week met de koningin van de Nederlandstalige muziek. Het levenslied Willeke Alberti Willeke. Zometeen een hele bijzondere plaat, hè? Kan je er iets over vertellen zonder te verklappen welke plaat het is?
1: Dat is al een tijd geleden. Toen heeft hij de productie gedaan van een LP. En ik was zo bang. Hij was zo streng. En ik kom natuurlijk uit Amsterdam. En dat heb ik later wel al afgeleerd een beetje. Maar hij zei
0: De klanken ging hij voordoen.
1: Maar hij was heel streng. En ik heb hem later gezien, niet zo lang geleden. En toen zei ik, waarom deed je dat nou? En toen zei hij, ja, dat ga ik niet vertellen. Maar dat vond ik fantastisch.
0: Over wie het gaat gaan we zo meteen vertellen.
1: Ik mag toch niks
0: zeggen? Nee, we gaan het zo horen hier bij Noordzee.
1: Maar ik vind het ontzettend leuk dat jullie die eigenlijk gekozen hebben, ja.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
14: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
15: Boost yourself.
16: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Onze kinderen groeien op in een

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
3: GWC!
1: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Willeke Alberti.

0: is Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer bij Radio Noordzee. En zij is de gast, Willeke Alberti, in het programma De Lunch Met. Deze hele week dus Willeke Alberti. Willeke, een eer dat je hier bent. Mijn allereerste plaat die ik ooit hoorde met jouw stem erop. We mogen elkaar trouwens toetweren, moest ik nog even benadrukken.
1: Ja, absoluut.
0: Bij de halte van lijn 9.
1: Nee.
0: Bij de halte van lijn 9. Ja, prachtig. Ja,
1: dat is enig.
0: Geschreven door?
1: Dekkie Bulteman. Oh ja, dat was mijn held was dat in het begin. Heeft hij al die liedjes gemaakt en het was zo'n ongelofelijke lieve man.
0: Ja, nu tijd voor een bijzondere plaat. Avond, vertelde ze over, want er was iets aan de hand, hè, met de opnames.
1: Nou ja, de opnames, dat was de productie van Phonogram. En dat was Boudewijn de Groot. En ik had altijd, ik vond hem zo ongelooflijk leuk en goed te zingen. En dat toen mocht hij een LP produceren. Maar hij was zo streng naar mij toe. En dat was ik helemaal niet gewend.
0: Nee. In wat voor een opzicht was hij streng?
1: Nou, met zingen. Dat had ik later met Willy van Hemer toen ik netjes moest spreken. Dat kan ik ook wel, maar dat wordt af en toe wat minder. Maar toen heeft hij mij geleerd dat ik de A en de O, dat ik die zo moest zingen.
0: Ja, ja.
1: En het liedje, wil je dat weten?
0: Ja, graag.
1: Avond.

0: Willeke, welke plaat was dit?
1: Dat was De Kroegentocht van Donnie en Sven.
0: Ja, Sven Verstegen, ja.
1: En Lassa.
0: Ja, niet Lasso, maar Lassa.
1: Lassa.
0: Zeg, Donnie, ken je goed, hè?
1: Goed. Ik heb een paar keer met hem gewerkt. En ik vind dat zo'n ongelooflijk lekker, leuk mens. Altijd vrolijk. En die vroeg of die een lied met mij kon zingen. Maar toen, in die tijd, kon dat niet.
0: Nee.
1: Maar ik heb hem verleden week weer gezien. En ik zeg, ik zou het toch wel heel leuk vinden om dat te doen. Want hij heeft een oma. En toen vertelde hij dat hij dat zo leuk zou vinden.
0: Voor zijn oma, ja.
1: Ja.
0: Dus het gaat gebeuren. We hebben een primeur eigenlijk.
1: Ik weet het nog niet of ik dat, of ik dat nog kan.
0: Ah, Willeke. Ah, voor zijn oma.
1: Ik vind het ontzettend leuk. Maar ik vind die mensen zo leuk.
0: Ja.
1: Het zijn zulke lekkere, blije mensen.
0: Morgen wil ik je weer uitnodigen, want ja, de hele week doen we de lunch met jou.
1: Ja, ik vind het wel gezellig.
0: Kan je morgen?
1: Ik zal even kijken, maar ik denk het wel, natuurlijk.
0: Heel goed. Willeke Alberti, de lunchpresentatrice van deze week hier bij Radio Noordzee. Morgen is ze er weer. En dit is Van Dikhout.

0: voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
5: Keukeloos.nl. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry bo, het is beauty.
14: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
18: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In zo'n beetje de helft van de gemeente blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Dat heeft Koninklijke Horeca uitgezocht. Omdat Oranje alle groepswedstrijden in Amerika speelt, zitten we met een tijdsverschil van een paar uur. En dat is lastig voor de horeca. Zo begint de wedstrijd tegen Tunesië om 1 uur 's nachts. Het Utrechtse Woudenberg wil in de zomermaanden 90 asielzoekers opvangen in een sporthal aan de rand van het dorp. Dat zou de druk op Ter Apel moeten verminderen. Volgens de gemeente moet er nog formeel een besluit over komen, maar zijn de raad en de eigenaar van de sporthal voor. In Utrecht zijn nog eens 4 mensen opgepakt voor geweld tegen de politie afgelopen maart in de wijk Overvecht. De vlam sloeg in de pan na de aanhouding van 2 jongens die zonder helm op een scooter reden. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen en er werden toen ook al 5 mensen opgepakt. En de beer die dagen in de buurt van de Japanse hoofdstad Tokio rondliep is gevangen. Gisteren en vandaag bleven tientallen scholen dicht uit angst dat de beer kinderen zou aanvallen. Hij was al gezien bij een winkelcentrum en een lagere school. Beren zijn een probleem aan het worden in Japan. Vorig jaar doden ze 13 mensen. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP Nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

De dinsdagmiddag van Radio Noordzee met Marco Borsato. Je hoorde de waarheid op deze 9e van juni. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Luc. En ja, de waarheid is toch een klein beetje dat ook vandaag weer een, nou ja, relatief druilerige dag is. Met op veel plekken toch al behoorlijk wat regen die of is gevallen of die er nog aankomt. Gelukkig is er dan toch één ingrediënt om vrolijk van te worden. En dat is de muziek van Radio Noordzee. Ook op deze dinsdag 200% puur Hollandse muziek. En van de regen gaan we even naar de zomer. Letterlijk zometeen de Amsterdamse zomer. Het themaliedje daarvan van Lil Kleine en Samuel Beltek.

0: niet zonder jou.
1: Een echte klassieker bij Radio Noordzee. Canyon, je hoorde Als ik maar bij jou ben op deze dinsdagmiddag. En over klassiek gesproken, weet je nog de tijd dat iOS geen besturingssysteem van je iPhone was, maar gewoon een band uit Nederland? Is ook schitterend. Heel veel goede muziek gemaakt. En zometeen draai ik altijd wel iemand voor je. De drie.

0: zit een mens op onze zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
16: Kippie.
17: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag.

0: En Billy Dan, Schappie Sappie, hoorde je bij Radio Noordzee. Zometeen Dave Dekker, zijn nieuwste Vespa.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Maar eerst op deze dinsdag tijd om er even in de muzikale archieven van Radio Noordzee te duiken. Op zoek naar een leuk duet. Kan zijn tussen twee mannen, twee vrouwen. Maar in dit geval een man en een vrouw. We gaan terug naar 1996. Een jaar waarin we wel meededen aan het Eurovisie Songfestival. Dit jaar natuurlijk niet. En dat jaar hadden we daar behoorlijk succes mee. Maxine en Franklin Brown. Zing maar mee, dit is de eerste keer.
1: Radio Noordzee.

Terreintje Oosterhuis, Radio Noordzee, vlieg met me mee. Heb je deze week al naar de Noordzee Lunch geluisterd? Die wordt de hele week gepresenteerd door niemand minder dan Willeke Alberti. Daar zijn we best wel een beetje door vereerd, mag je best weten. Elke werkdag schuift ze aan tussen 12 en 1 om haar favoriete muziek te draaien. En er is ook ruimte voor jouw vragen. En binnenkort, mag ik alvast verklappen, John West en Lange Frans, die een week lang hier langskomen om bij Radio Noordzee de lunchshow te presenteren. Kortom, hier zijn de Nederlandse sterren thuis. En ik denk zomaar dat we deze dan ook gaan horen. Alles wat ik zoek nu bij Radio

0: geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
13: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
14: Lineker! Ja, Gary Lineker!
13: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland is een grote internationale drugsbende opgerold. Die zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. Ook in Nederland zijn 2 verdachten aangehouden. Een van hen wordt gezien als leider van de bende. De ander runde bedrijven die als dekmantel werden gebruikt. Duitsland wil ze uitgeleverd hebben. Britse jongeren die na 2008 zijn geboren mogen niet roken. Maar zo'n verbod in ons land invoeren vindt minister Hermans geen haalbare kaart. Omdat er gewoon te veel jongeren in Nederland roken en dan zijn het ook nog vaak illegale vapes. Bovendien lijkt het haar beter om met Europese regels te komen om jongeren van het roken af te helpen. Ongeveer de helft van alle gemeenten vindt het goed als de horeca tijdens het WK voetbal langer open blijft, zegt Koepel Koninklijke Horeca. Oranje speelt alle groepsduels in Amerika en door het tijdsverschil zijn die wedstrijden 's avonds of in de vroege ochtend. De versoepeling zorgt dat mensen toch samen kunnen kijken. En voor wie van de zomer niet in de file naar Zandvoort of Bloemendaal wil staan, komt er de gratis strandbus. Opstappen kan je op 2 parkeerterreinen in Hoofddorp en in 5 huizen. Het is een proef voor in het weekend. Omdat de bus op een speciale baan rijdt, kun je langs de auto's en is de rit korter. Vanmiddag zijn er verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel, dus een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP Nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: Hoppakee, ook op dinsdag Kirk gewoon van de fles. Hoppakee, daar ging die. Mo, werd dat nou? Robert van Hemert en Donny hoorde je bij Radio Noordzee. En over champagne gesproken. Laten we hopen dat er de komende tijd ook genoeg reden is voor champagne rondom onze mannen van het Nederlands elftal. Want ja, deze week gaat het WK voetbal beginnen. Komende zondag de eerste wedstrijd voor de mannen van Ronald Koeman. Zet het in de agenda. Zondagavond 10 uur. Dan spelen we tegen Japan. En mocht je nou nog geen leuke plannen hebben rondom dat WK, blijf dan naar Radio Noordzee luisteren. Want misschien gaan wij dat wel gewoon voor je regelen. Komende week maak je namelijk exclusief bij Radio Noordzee kans op een compleet verzorgde avond in een oranje kroeg voor jou en 3 vrienden. En dat niet alleen, nee zeker niet. Er zijn ook hapjes, drankjes, rijk gevulde borrelplanken en als klap op de vuurpijl ook nog Nederlandstalige muziek, live muziek. Ze komen voor je zingen. Nou, dat wil je hebben toch? Want ja, mochten we dan verliezen, heb je sowieso een leuke avond. Nou, dat wil je toch? Het is allemaal te winnen komende week hier bij Radio Noordzee. Dus blijf er lekker bij. En natuurlijk gaan we niet verliezen. We worden wereldkampioen. Denk ik. Zometeen Romy Montero bij Noordzee. En dit zijn Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Samuel Welter heeft een mooie mijlpaal te pakken. De zanger won gisteravond de Buma Award Nationaal met zijn grote doorbraakhit Echte Liefde is te koop. Het meest succesvolle nummer van 2025 in Nederland. Voor Samuel een bevestiging dat zijn hit het afgelopen jaar echt niet weg te denken is uit de Nederlandse hitlijsten. Er is gisteravond rond het tweede optreden van J in het Gelredome opnieuw onrust ontstaan. De politie hield bij het stadion in Arnhem een persoon aan voor het verstoren van de openbare orde. Volgens Gelrenieuws zou de man tussen wachtende bezoekers hebben gefietst en een Hitlergroet hebben gebracht. Ook rond het eerste concert van zaterdag werden al twee mensen aangehouden. Voorafgaand aan beide shows werd bovendien gedemonstreerd. Mart Hoogkamer heeft in een gesprek met Shownieuws openhartig verteld dat hij geen toekomst meer ziet in het contact met zijn vader. De zanger reageert daarmee op de situatie rond zijn vader, die eind mei werd gearresteerd op verdenking van bedreiging. Mart zegt dat het voor hem nu klaar is en dat hij vooral wil dat zijn gezin met rust wordt gelaten. Hoewel hij zelf probeert verder te gaan, merkt hij dat de situatie veel impact heeft op zijn partner Jennifer. De voortdurende aandacht voor de kwestie zorgt voor vermoeidheid en frustratie.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

bij het Eurovisie Songfestival. Sterker nog, uit de tijd dat we gewoon nog meededen. Teach-in en dingedong bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Zometeen Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? Komt eraan. En hoe is het met je plannen voor de zomervakantie? Nog een dikke maand en dan gaat de zomervakantie officieel losbarsten. Misschien ga jij ook wel lekker over de Route du Soleil richting het zonnige zuiden. Noteer dan de volgende data even in je agenda. 25 juli en 1 augustus. Dat zijn namelijk de drukste zwarte zaterdagen. Probeer die te vermijden op die Route du Soleil. En over die Route du Soleil hoor je...

0: Radio Noordzee.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
13: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed. Thanks, Bo.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant.
15: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
16: Boeie.
17: Alle A kiesjes en pies, ook tweede gratis.
16: Zoé.
17: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
16: Yes.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
20: Albert Heijn. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Hola, collega.
24: Hey.
23: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
24: Mark?
23: En die prijzen.
24: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
23: Oeh, ja.
25: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
26: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
27: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
28: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: jou.
1: Radio Noordzee met de man die onlangs nieuw terrein veroverde.
2: Ik heb hem wel een paar keer al gehoord in het verleden, maar zelf heb ik hem nog nooit echt live gezien. Dat is ermee, ik ben heel nieuwsgierig. Ja.
3: We zijn blij dat hij nu toch België aan het veroveren is en hij neemt ons alleszins al mee, dus we zijn heel blij.
4: Wel, Brabant vind ik mooi.
1: Ja, in België liepen ze warm voor Guus Meeuwis, die zijn eerste concerten gaf in wat toen nog het Sportpaleis was. Tegenwoordig heet dat de Avalsdoom. En binnenkort gaat hij opnieuw onbekend terrein overwinnen. Hij gaat namelijk optreden in Ahoy Rotterdam. Jazeker, de Philips Stadion concerten bestaan niet meer, maar Guus hoef je niet te missen. Op 1, 2, 3 en 4 april van komend jaar gaat Guus optreden in Ahoy Rotterdam. Je hoort hem nu bij Noordzee met Geef mij je angst. Zometeen Rut Chakot, Vrede komt eraan. Ook Flemming en Meteor ga je horen. En dit is Gerard Joling.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

Nederland en België verenigd op één liedje. Het kan dus wel. Ja, moet je zien, als we binnenkort op het WK tegen elkaar moeten, dan vliegen we elkaar weer in de haren. Maar nu ging het even goed. De Belgische Meteoren hoorde je samen met de Nederlandse Flemming. En niet nodig bij Radio Noordzee. Met zometeen de headlines uit het nieuws. Even kijken. Ja, de printer heeft weer staan ronken. Ook een verse shownieuws-update komt eraan voor je zometeen. En dit is nieuwe muziek van Simon Keizer. Wat moet...

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
9: we Oranje. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
12: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
14: Thanks.
13: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
18: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
17: Zo geregeld. 123inkt.nl.
19: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
20: 10 tenders alsjeblieft.
21: Ja, dat is dan €8.
20: Hè? 8? Oké.
22: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 3 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een burgerinitiatief voor een betere euthanasiewet is aan de Tweede Kamer overhandigd. Met zoveel handtekeningen dat het op de agenda moet komen. Een initiatiefnemer is een man die zijn vrouw zag wegkwijnen. Hij vindt dat iedereen zelf mag beslissen of ze uit het leven willen stappen. Nu moet een arts dat beoordelen. Vier verdachten van een aanslag bij een synagoge in Rotterdam hebben bekend, maar ze zeggen dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Ze zouden voor de explosie in maart €3.000 krijgen. Een pro-Iraanse groep heeft de aanslag opgeëist. Die zegt ook achter aanslagen in Luik en Griekenland te zitten. In oktober werd een meisje van 17 verkracht in Nieuwegein. En justitie eist nu 4 jaar cel tegen de twee daders. Eén van hen was politieman en is inmiddels ontslagen. De twee hadden het meisje meegenomen uit een café om haar naar huis te brengen. Op een parkeerplaats werd ze ruim een uur verkracht in een auto. Een stichting die strijdt tegen verslavende algoritmes gaat ook procederen tegen Snapchat. Ze vinden dat gebruikers onder druk worden gezet om zoveel mogelijk op Snapchat te zitten en dat het in strijd is met Europese regels. De stichting is ook bezig met claims tegen andere social media, onder meer TikTok en Facebook. Wisselvallig met meerdere buien, een lokale kans op onweer en windstoten, tussendoor ook zon. Het waait flink en veel warmer dan 15 tot 18 graden wordt het niet. Morgen opnieuw een wisselvallige en frisse zomerdag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna bij Radio Noordzee. Je hoorde waar blijf je nou? En TikTok, TikTok, TikTok. De klok TikTok langzaam richting 4 uur. En dan is het hoog tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag onder aanvoering van René Verkerk. De ultieme afsluiting van je dinsdagwerkdag. En laten we eens even inchecken bij the man himself. Bij René. Wat er allemaal gaat gebeuren zometeen na 4 uur. René, goedemiddag.
3: Hey Lucky, goedemiddag. Ja, onze steun, onze toeverlaat, onze jongste teller binnen de organisatie vond het nodig om een vrije dag op te nemen.
2: Oh.
3: Ja, hebben we toch maar ja gezegd. Nu moesten we druk op zoek naar een vervanger en die hebben we gevonden in de vorm van Ronald van der Geer. Oud-verslaggever van NOS Langs de Lijn. Nou ja, dat is eigenlijk wel mooi. Dan kunnen we ook meteen met hem eventjes de wedstrijd analyseren. Dus vanaf 4 uur gaan alle deuren weer open. Iedereen van harte welkom. Wat een middag op Radio Noordzee.

0: Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Samuel Welter heeft een mooie mijlpaal te pakken. De zanger won gisteravond de Buma Award Nationaal met zijn grote doorbraakhit Echte Liefde is te koop. Het meest succesvolle nummer van 2025 in Nederland. Voor Samuel een bevestiging dat zijn hit het afgelopen jaar echt niet weg te denken is uit de Nederlandse hitlijsten. Mart Hoogkamer heeft in een gesprek met Shownieuws openhartig verteld dat hij geen toekomst meer ziet in het contact met zijn vader. De zanger reageert daarmee op de situatie rond zijn vader, die eind mei werd gearresteerd op verdenking van bedreiging. Mart zegt dat het voor hem nu klaar is en dat hij vooral wil dat zijn gezin met rust wordt gelaten. Hoewel hij zelf probeert verder te gaan, merkt hij dat de situatie veel impact heeft op zijn partner Jennifer. De voortdurende aandacht voor de kwestie zorgt voor vermoeidheid en frustratie. Be Brave zorgt voor nog meer goed nieuws voor fans. De boyband heeft een extra concert aangekondigd in AFAS Live in Amsterdam op 6 mei 2027. Dat maakte concertorganisator Mojo dinsdag bekend, nadat eerder al shows op 7, 8 en 9 mei waren aangekondigd. Met het extra optreden komt de teller inmiddels op 6 concerten te staan. De kaartverkoop voor de nieuwe show gaat woensdag van start. Voor veel fans is het een bijzonder moment, want Kai van der Voort, Samuel Leijten, Cassius Verbond en Jai Wawor staan volgend jaar voor het eerst sinds hun afscheid in 2017 weer samen op het podium. De comeback lijkt daarmee nu al een groot succes.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Dijk bij Noordzee. Je hoorde bloedend hart en het hart van veel. De Dijkfans heeft een tijdje geleden natuurlijk behoorlijk gebloed toen de mannen er een eind aan breiden qua muzikale carrière. De instrumenten werden aan de wilgen gehangen. Maar er is goed nieuws, want komend jaar, begin 2027, gaat Huub van der Lubbe, de zanger van de Dijk, op tournee door Nederland met een orkest. En hij gaat dan ook liedjes van de Dijk zingen. Dus hou ze in de gaten, misschien komen ze wel bij jou in de buurt en hoor je dit binnenkort weer live en in het echt. Dit is Radio Noordzee met nu Chris Cross Amsterdam. Radio Noordzee.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker!
5: Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta... voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. Daar gaan.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

Neef Groger en Waylon bij Radio Noordzee. Je hoorde hoe de liefde gaat op deze dinsdagmiddag. Hoe gaat het met jou? Heb je een beetje last van een dipje? En ben je eigenlijk van plan om zometeen naar de snackautomaat te lopen en er zo'n lekker dikke reep uit te halen? Of heb je goed geluncht en red je het wel tot het avondeten? Heel belangrijk, hè? Een goede lunch. Essentieel om je energieniveau en concentratie gedurende de middag op peil te houden. Goed lunchen is het maximaal uithouden tot het avondeten, zeggen de wetenschappers. En lunchen doe je sowieso het beste elke dag met Radio Noordzee. Want elke week hebben wij een andere bekende zanger of zangeres die een week lang de lunchshow presenteert hier bij Radio Noordzee. Hij of zij komt dan elke dag lekker langs om te lunchen en zijn of haar favoriete muziek te draaien. En deze week, echt wel een eer, is niemand minder dan Willeke Alberti, onze gast. Je hebt er vandaag kunnen horen en gisteren. En het goede nieuws, ook morgen, donderdag en vrijdag komt ze langs. Mocht je een vraag hebben voor Willeke, kun je gewoon insturen via radionoordzee.nl. Dus mis het niet, zet het in de agenda. Ook morgen om 12 uur lekker lunchen met Radio Noordzee en Willeke Alberti in de Noordzee Lunch. Dit is Radio Noordzee, Robert van Hemert. Hoor je naar Marco Borsato.

Emma Heesters en Liefdesverdriet bij Radio Noordzee. Maakt het bijna 4 uur. En of je nou liefdesverdriet hebt of niet, het wordt sowieso lachen zometeen na 4 uur met de Radio Noordzee middagshow. René Verkerk, Kobus Boscha en speciale gast Ronald van der Geer. Die ken je nog van Studio Sport. Zometeen te horen na 4 uur. Dus ik denk sowieso dat er even over het Nederlands elftal gebabbeld wordt. En natuurlijk de raadsels met Menno. Dat en veel meer zometeen na 4 uur. Heel veel plezier met de mannen.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Fijne verjaardag.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
15: Ah, nee hè.
16: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
15: Ja, weer eens.
16: Nou, tof jij even.
15: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
15: Lekker.
16: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
18: streekt. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De naam Progressief Nederland, ofwel PRO, mag vanaf nu ook in de Kamer worden gebruikt. Die is er officieel mee akkoord gegaan. Zaterdag stemmen de leden er nog over op een congres. En dat is dan definitief het einde voor de naam GroenLinks-PvdA. Alkmaar werd 3 jaar geleden geteisterd door explosies. En daarvoor zijn nu 3 mannen veroordeeld, onder wie 2 broers. Ze waren verwikkeld in een bendeoorlog en gaven anderen opdracht om de aanslagen te plegen. Eentje lieten ze uitvoeren door een minderjarige. De langste straf is 10 jaar cel. De Tweede Kamer wil harder optreden tegen het delen van misbruikfoto's en filmpjes. Ze noemt chatgroepen waarin dat gebeurt georganiseerde misdaad. En wil de deelnemers ook op die manier straffen. Justitieminister Van Wil gaat kijken of dat kan. Aanleiding zijn de beelden die opdoken van gedrogeerde en verkrachte vrouwen. Archeologen hebben in Drenthe 1000 bijzondere spullen gevonden. De regioomroep heeft het onder meer over een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. Die ziet er nog uit als nieuw, omdat goud niet roest. Er komen wel vaker mooie dingen naar boven, maar deze vondst is wel heel bijzonder, zegt de provincie. Buien met onweer en windstoten. Er staat een stevige wind bij 15 tot 18 graden. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien en dan niet warmer dan 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: Ja, in totaal 29 stuks. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor de Martinus-Nijhofbrug ruim een half uur. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor de randweg N2. Daar staat een vrachtwagen met pech. De oprit is afgesloten, daardoor een half uur vertraging. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. Een vertraging van bijna 40 minuten.
0: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: Een Zeeuwse wijsje. Ja. Geen cent te veel. Ja. Dat is belangrijk natuurlijk. Het is Bluff bij Radio Noordzee. En levenslang komen ze, ik zie jou de jas uitdoen. Daar blijft het hopelijk wel bij.
1: Hier stop ik.
0: Ja, het is heel automatisch, maar ik zet automatisch de microfoon van Jonathan ook even aan.
2: Ja, ja.
0: Het valt in de app ook direct op, waar is Jonathan Mink vandaag? Ja, het is weer zo'n dag.
2: Och.
0: Dat hij naar zo'n concert gaat van iemand waar nog nooit een sterveling van gehoord heeft. Ja. Een Amerikaanse country-artiest die dan naar Nederland komt en hier optreedt. En gaat hij dan heen?
2: Ja.
0: Ronald, kom binnen. Ga lekker zitten, jongen. Ga lekker zitten. We hebben namelijk voor Jonathan een stand-in gevonden. Mm. Die hartstikke goed is. En die komt nu binnen. En dat is Ronald van der Geer.
2: Ja.
0: Ga lekker zitten, Ronald. Ga lekker zitten.
1: Kosten en moeite gespaard.
2: Goedemiddag.
0: Het leuke is, Ronald doet het geheel gratis voor één keer. Alleen, het probleem is, de reiskosten zijn wat hoog.
1: Oh, want?
0: Ronald woont op Bonaire.
2: Nou, oh,
0: dat is

0: heb hem vaker gehoord, maar nooit gezien.
1: Oké.
2: Even schrikken, hè?
0: Het is heel anders weer. Ja, zeker.
1: Ronald, leuk dat je er bent.
0: Ja.
1: Voor iedereen die misschien toch onder een steen heeft gelegen. Je bent lang verbonden geweest aan de NOS als commentator. Je hebt een WK meegemaakt met Jack van Gelder.
0: Zeker.
1: Je bent perschef geweest bij ADO Den Haag.
0: Zeker.
1: En je doet allemaal leuke dingen bij de radio. Je bent toevallig even in het land, dus ja, die mogelijkheid laten we niet aan ons voorbij gaan vandaag.
0: Nee, we kwamen elkaar tegen op Bonaire. En dan zijn dit soort dingen snel geregeld natuurlijk.
1: Nou, ik hoop dat je op je gemak bent. We zullen zo meteen eventjes wat voor je inschenken. Doe alsof je thuis
0: bent. Nou, dat helpt het gemak wel een beetje.
1: Ja. Nou, je hebt hem al gezien, hè? De man die draait op pure vrolijkheid.
0: Ja.
1: De bulderlach die geen uitknop heeft. We zouden eigenlijk een blijdschapsbelasting moeten invoeren. Alleen om jou, Menno. Alleen om jou.
2: Als ik hem niet hoef te betalen.
1: Nee, niet te betalen.
0: Nou ja, als enige.
1: Ja. Ben je zover?
2: Ik ben zover.
1: Oké, okay, daar gaan we.
3: Het raadsel van...
1: Menno, we was weer even zoeken. We hebben er twee gevonden die aansluiten op de actualiteit van vandaag. Doe jij wel eens aan daten eigenlijk of zo? Of niet?
2: Daten? Ja, lang geleden wel gedaan, maar...
1: Ja, heb je dat vaak gedaan, ja?
2: Nee, nu niet meer, hoor.
1: Kan het voorkomen dat je terechtkomt in een one-night stand? Dat zou kunnen.
2: Dat zou kunnen.
1: Kijk, Kobus is meteen weer wakker.
2: Ik ben gelijk wakker weer.
1: Ja. Er is nu een heel geinig mannenonderzoek geweest. Waaruit blijkt dat vrouwen houden van korte en verzorgde kapsels. Nou, lopen wij goed weg.
0: Ja.
1: Getrimde baardjes en een borst die niet overwoekerd is met haar.
2: Oh.
1: Nou, jij vond het niet aan een ene ijsmeer nodig. je bent geen bedweter of opschepper.
2: Nee.
1: En je hebt een aanstekelijke lach. Nou,
2: ja. Dat heeft er. Ja, dat is een goede binnenkomer al.
4: Het is wel grappig dat jij zegt dat ze van one-night stand en ze houden van korte kapsels.
1: Ja.
4: Dat is logisch. Iemand die een one-night stand, die wil geen permanent. Die wil niks permanent natuurlijk.
1: Een ander woord voor een slechte one-night stand.
2: Oh, een slechte one-night
1: stand. Slechte one-night stand.
2: Een blauwtje? Nou...
1: Blauwtje lopen?
2: Een blauwtje lopen.
1: Je kunt beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven.
2: Ja, dat is waar.
1: Het is niet goed.
2: Een slechte one night stand.
1: Ander woord.
2: Een last night stand?
1: Nee,
2: ik weet het niet.
1: Steekproef.
2: Oh.
1: Hey, honden kunnen nu op kroegentocht in Antwerpen. 60 honden en hun baasjes trokken afgelopen zondag op kroegentocht door de stad. De tickets voor de allereerste Dog Route waren razend snel uitverkocht. Langs 3 horecazaken werden de 4-voeters getrakteerd op onder meer Antwerpse pootjes. Dat is een hondenkoekje met een knipoog naar de iconische Antwerpse handjes. Dus heel leuk voor die beesten. Het was 1 groot succes, dus er komt zeker dit jaar nog een vervolg. Nou, dat is leuk om te horen.
2: Ja.
1: Voor de honden ook en voor de baasjes.
4: Hadden de honden een kater de volgende dag?
1: Nee, ze hadden wel een brok in hun keel.
0: het leuke is ook dat dan die eigenaren van die zaken niet kunnen zeggen... er was geen hond.
1: Dat was hartstikke druk inderdaad. Hey, kijk, Ronald heeft ons DNA. Menno, welke hond blijft drijven?
2: Welke hond blijft drijven? Oh god, SpongeBob?
1: Nee, dat is geen hond.
2: Oh nee, Spons.
1: Dat is een ananas, toch?
2: Ja, die woont in een ananas. Spons, welke hond blijft dreigen? Geen idee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Een dobber.

0: telefoon op met zo'n oude draaischijf.
1: Ja.
0: Bel je willekeurig iemand in het land op, hè?
1: Ja, gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen, ik bel altijd iemand met een wat toepasselijke achternaam als we kijken naar het nieuws van de dag. Nou is het vandaag op de kop af 9 juni 2026. 88 jaar geleden dat Donald Duck werd geboren. Sterker nog, het is vandaag eigenlijk gewoon Donald Duck dag.
0: Hij heeft nog steeds hetzelfde broekje aan.
1: Hij ziet er nog steeds hetzelfde uit. Hij maakte toen zijn debuut in de tekenfilm The Wise Little Hen. Ja. Nou, en met dat gegeven in mijn achterhoofd dacht ik van, goh, wie kan ik nou bellen met een toepasselijke naam als we kijken naar Donald Duck? Nou, en wat wil het toeval? Wij hebben een oud collega en die heeft zo'n toepasselijke naam.
0: Ik weet waar dit heen gaat, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Laten we maar luisteren.
0: Oké. Okay. Kobus belt je zomaar
2: even op. Met Chantal.
1: Ja, goedemiddag. Spreek ik met mevrouw Kwak?
2: Ja?
1: Ja, goedemiddag. Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
2: Hi, Kobus.
1: Hoe gaat het met je?
2: Ja, prima.
1: Ja, ik doe dit voor Radio Noordzee. Elke dag bel ik een willekeurig iemand in ons land op de vraag hoe het ermee gaat. Alleen altijd
2: ben
1: iemand...
2: Ja. Nu ook op de radio.
1: Je bent op de Radio Noordzee ben je nu.
2: Oh!
1: Ja, ik bel altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou is het vandaag... Oh. Ja, het is vandaag Donald Duck dag. Dus ik had Kwik en Kwek al gebeld, maar die namen niet op. Ik denk, bel Kwak even.
2: Ja, heel goed.
1: Hoe gaat het met je?
2: Ja, eigenlijk hartstikke goed.
1: Ja, mis je de radio niet?
2: Nee, nooit.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nou, dat is een goed teken, toch?
2: Ja, nee, in principe wel. Nee, ik vind het... ik heb het heel lang gedaan, met heel veel plezier. Maar het is ook heel lekker om eens iets anders te doen met je leven.
1: Ja, dat is... verandering van spijs kan soms doen eten.
2: Ja, en dat ging ik precies doen, want we hadden trek in chips... en dat ben ik nou aan het zoeken ergens in het
1: land. Je bent niks veranderd.
2: Nee.
1: Hey, Chantal, wat is voor jou een beetje het nieuws van deze dag?
2: Dat er dolfijnen zijn gesignaleerd bij Lauwersoog. En daar ga ik toevallig vrijdag heen. Dus ik dacht, misschien zie ik nog wel een dolfijntje. Dat lijkt me wel te gek.
1: Dus je neemt je hengel mee?
2: Mijn schepnetje. Oh. Ja. Nee, maar die dolfijnen. Ik ga al jaren naar de Wadden en ik heb nog nooit een zeehond gezien. Maar als ik nou een dolfijn kan spotten, dat lijkt me toch wel een nieuw soort extase.
1: En helemaal als je daarvoor alleen maar naar de Lauwerszee hoeft te reizen.
2: Ja.
1: Ja, inderdaad. Nou, het gaat allemaal goed met je.
2: En met jou ook dan, Kobi?
1: Ja, het gaat hartstikke goed. Ik zit hier bij Radio Noordzee van maandag tot en met donderdag. En vrijdags bij Edwin.
2: Ik bewonder je pijngrens.
1: Je krijgt...
0: Ik luister mee, hè, Chantal?
1: Nou, Chantal, dan de laatste vraag die ik aan iedereen stel. Mag ik je nog een knuffel geven?
2: Ja.
1: Ja? Dan ga ik de knuffel naar je toe sturen.
2: Oh, leuk.
1: Oké, nou, fijne dag, hè?

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
13: Lineker! Ja, Gary Lineker!
12: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
14: Het is weer Humster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus... alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
14: Poei!
15: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Amster!
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
15: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
18: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vannacht is het droog met wat opklaringen. Morgen opnieuw een afwisseling van een beetje buien en wat zonnige momenten. Vooral in de middag dan weer kans op felle buien met onweer en windstoten. Temperatuur bij matige wind morgen 16 of 17 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Ja, dan de verkeersinformatie. 45 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor de randweg N2. Daar staat een vrachtwagen met pech en daardoor is de oprit afgesloten. 40 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot, bijna een half uur. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Harderwijk, een vertraging van bijna drie kwartier.
5: 1 minuut over half 5. Het wordt stil in Nederland.
0: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
2: Dat is altijd als komers aan het woord is, hè? 10 jaar cel voor een man die in augustus zijn vrouw doodde en haar lichaam dumpte in een kanaal in Drenthe. De twee waren ruim 50 jaar samen en de vrouw wilde bij hem weg. Een pure vorm van femicide, aldus de rechter. Het is nu bijna over en uit met de naam GroenLinks, Partij van de Arbeid. In de Kamer mag de partij nu de nieuwe naam Progressief Nederland, oftewel Pro, gebruiken. Zaterdag beslissen de leden nog op een congres over de nieuwe naam. En het Nederlandse sportautomerk Spijker maakt een doorstart. Een Oekraïense ondernemer stopt er geld in. Spijker werd in 1880 opgericht en ging een paar jaar geleden failliet.
20: Oh, wel mooi dat dat dan dan weer een kans krijgt.
2: Maar ik vind het wel grappig dat een Oekraïense ondernemer daar geld in stort en dat wij vervolgens geld in Oekraïne storten.
20: Ja, nou, daar sla je de Spijker in principe op.
2: Inderdaad. Nog even wat andere, kort ander nieuws. Nijmegen gaat meedoen aan die landelijke proef van de Nederlandse spoorwegen. 500 inwoners met een laag inkomen mogen dan een half jaar lang gratis met de trein reizen.
20: Ja.
2: Ik weet alleen niet waar je, als je geen inkomen hebt, waar je naartoe wil reizen. Maar ik wens ze daar heel veel succes bij. Ja. Een mooie geste natuurlijk van de Nederlandse spoorwegen.
20: Mooie geste, Kobus.
2: Even wat verjaardagen. Ja. Tatjana Simic, 63 inmiddels alweer. Onze Kees Vlodder natuurlijk. Dionne de Graaf wordt 57. Wesley Snijder, 42. Jan Veen, 60. En Ad Bos, weten jullie nog wie dat was?
20: Klokkenluider?
2: Ja, kijk, wat goed. Kijk, de eerste bouwfraude was dat. Hij trok toen aan de bel en uiteindelijk is hij geëindigd volgens mij in een caravan.
20: Er zijn toen documentaires over hem geweest, dat hij echt heel triest bij zat, stapels papieren. Maar uiteindelijk heeft hij volgens mij wel een vergoeding gekregen.
2: Oh, hij heeft uiteindelijk wel wat gekregen.
20: Wel,
2: ja, oké. Okay, want het pijnlijke is natuurlijk ook, nou, die bouwfraude, je weet, waar de prijsafspraken werden gemaakt.
20: Ja.
2: Als je dan nu kijkt naar bijvoorbeeld de verbouwing van Binnenhof, dan vraag ik me af of er destijds...
20: Er is iets uit de hand gelopen.
2: Zou je denken, joh. Vanavond spelen de Oranje... Hebben jullie trouwens gisteren de wedstrijd van Nederland zelf al gezien?
20: Ik moet jou zeggen, ik heb zitten kijken. Ik weet niet, heb jij gekeken?
21: Nee, ik heb niet gekeken.
20: Ik hou mijn hart vast, weet je dat?
2: Nou, ik zal je vertellen, dit was voor het eerst dat ik een voetbalwedstrijd zag waarbij ik vogels op de achtergrond hoorde.
20: Ja, daar was geen publiek bij.
2: Er was geen publiek bij.
20: Nee.
2: En dat is zo'n rare belevenis.
20: Ik vond het mooiste aan de wedstrijd de skyline. Dat je gewoon New York op de achtergrond zag. Dat
2: klopt. En een paar politieauto's zag ik langs de weg staan.
20: NYPD.
2: Nou goed, vanavond de Oranje Leeuwinnen. Die moeten in Almelo hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen spelen. Nederland moet winnen en hopen dan ook nog op een gelijkspel tussen Frankrijk en Ierland voor de directe kwalificatie. En anders resten er play-offs. De wedstrijd is vanavond om 9 uur.
20: Ja, nou, ik weet het niet. Ja, we moeten natuurlijk zondag spelen.
2: Ja, Japan.
20: Japan. Ja, ik weet het niet. Als zeg maar dit een voorbode is van wat we hebben gezien de laatste twee oefenpotjes.
21: Ah, je moet naar de aanvoerder luisteren. Ik las vanochtend dat Frenkie de Jong had gezegd, maak je geen zorgen. Paar kleine aanpassingen en het komt goed.
20: Ja, moet eigenlijk misschien een nieuwe vleugel hebben, zeg maar, in het elftal. Dat zou misschien wel een hoop...
2: Een nieuwe vleugel?
20: Ja, ik zat misschien...
21: Vanwege de verjaardag van Jan Veen, zeg je dat nu?
20: Misschien moeten we Wiebe Suriani eens een keer proberen te bellen of zo.

0: Door de plotselinge drukte draaien sommige bedrijven die dat spul maken. De overuren moeten ze gewoon inplannen nu.
1: Ja.
0: We praten het hele jaar niet met de overkant, maar nu delen we zeg maar een krat bier op het asfalt. Ja, dat is een beetje het ultieme WK-gevoel natuurlijk.
1: Het grappige is ook dat de KNVB maakt waarschijnlijk ook helemaal geen winst op dit WK. Ik begreep dat als wij wereldkampioen worden, dan verdienen we $6 miljoen.
0: Ja.
1: Maar als we tweede worden, maken we $2 miljoen verlies.
0: Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het allemaal duur is daar.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, bijzonder toch?
1: Bizar, hè?
2: 2 miljoen. En hotels. Maar ik dacht altijd dat de FIFA, hè, jij gaat naar zo'n toernooi, en dat de FIFA dan zegt van zo, nou, in elk geval kosteloos doe jij mee aan dit toernooi, en misschien verdien je nog wat, maar dat je er zoveel geld aan kwijt bent.
0: Het is onvoorstelbaar, hè? Ja, dan moet je wel heel erg veel liefde voor het land voelen, zeg maar. Hè?
1: Nou ja, je zag het ook aan de shirts, hè. Nederland speelt in de duurste oranje shirts, tenminste de duurste voetbalshirts, 150 of 160 euro.
0: Ja, de liefde van de fans wordt genadeloos uitgebuit.
1: En Kaap Verdi hier bijvoorbeeld doen ook mee. Dat shirt kost is van Teamsport, dat kost €49.
0: Ja. Zelfs dat is nog wel aan de prijs. Maar inderdaad, €160 voor zo'n oranje shirtje. Ja. Maar dat geld mag je in ieder geval wel verwachten dat na het toernooi Memphis Depay de ramen bij je komt zeggen.
2: Maar misschien kan dat wel met dat shirt.
0: Echt, ja, dat zou kunnen.
2: Maar nee, het is wel waar. Het is wel waar wat je zegt. Maar ik snap niet dat er zoveel geld is om daaraan te spenderen. Ja. Want als je kijkt hoeveel kinderen er al in die shirts lopen, dan denk ik, hoe kan dat nou?
1: Ja
2: helemaal. Dat zo slecht gaat.
1: Ja, en ik wou net zeggen, 10% omhoog alle prijzen in de supermarkt binnenkort. Dus ja.
0: Kunnen ons wel op. Ronald, jij bent natuurlijk jarenlang betrokken geweest bij dit soort evenementen als verslaggever van de NOS.
2: Het is alweer even geleden, maar wel gedaan, zeker.
0: Je hebt er van heel dichtbij heb jij zulke toernooitjes meegemaakt. Met Jack van Gelder samen.
2: Ja, 2014. Dat was het toernooi dat ik het dichtst op oranje heb gezeten. En dat ik uiteindelijk ook wel dacht, ik ben nu wel een beetje oranje moe.
0: Ja.
2: Ik heb toen 6 weken of 7 weken geen training gemist. En als Arjen Robben dan even ging pissen, zeg maar, dan leek er alsof er nieuws in de maak was. Ja. Arjen Robben verlaat de training vroegtijdig. Ja. Dan belde je direct het Radio 1-journaal en dan zei ik heb nieuws. Want ja, die zaten er ook op te wachten. Maar het was... Veel vliegen en zo. Het is leuk om het mee te maken. Maar de beleving hier is heel anders. En dat is, weet je, dat hele oranje gebeuren en zo. Dat zie je bij die WK's in Brazilië. Maar mondjesmaat. Het zijn natuurlijk wel groepjes die komen. Maar het is natuurlijk niet zo'n gekte. En dat is hier. En daar krijg je daar weinig van mee.
0: Waar speelden we toen nog weer in 2014?
2: Brazilië,
0: ja.
2: En op heel veel plekken. En er moest heel veel gevlogen worden. En dan weer terug naar Rio. Dat was de thuisbasis. 2 dagen trainen en dan gingen ze weer op reis. En dan 2 dagen mee weer en dan wedstrijd en dan 's nachts weer terug.
1: Waren we eigenlijk succesvol in dat jaar?
2: Zo? Wij waren zeker succesvol tot de halve finale. Daar verloren we met penalties van Argentinië.
0: Oh ja,
2: want daarvoor hadden we nog de beruchte keeperswissel natuurlijk.
0: Ja.
2: Tegen Costa Rica met Tim Krul.
1: Tim Krul, ja.
2: En dat hij had Van Gaal had tegen Argentinië doorgewisseld, waardoor Jasper Sillissen, die nog nooit een penalty gestopt had, deze serie aan moest. En dat lukte niet.
0: Er staat over dat beruchte moment op dit moment een documentaire op, volgens mij, Andere Tijden Sport.
2: Dat klopt, ja.
0: Heel leuk om te zien.
2: Ja.
0: Echt heel leuk om te zien, om daar de achtergrond nog eens van mee te pakken. Ronald, wie is op dit moment de beste commentator?
2: Ik vind Wietse van der Grote de beste commentator.
0: Dat is fantastisch. Ja, leuk.
2: Dat is ook een gepassioneerde jongen. En dat is allemaal puur. En dat vind ik wel leuk van hem. Ja.
0: Jij woont tegenwoordig zeg maar op de eilanden, op Bonaire. Leeft het daar ook een beetje? Natuurlijk bij Curaçao uiteraard.
2: Ja, er wonen natuurlijk heel veel Nederlanders. Dus het is zeker zo dat er een oranje stroom is langs de boulevard op het moment dat er wedstrijden gespeeld worden.
0: Ja.
2: En Curaçao leeft ook heel erg. Want toen Curaçao zich plaatste, dat was echt... Het was een oase van geluid.
0: Ja.
2: Het was niet normaal.
0: Ja.
2: En er was ook een feestweek waarin dat gebeurde. Dus ja, aan de Curaçao lopen ook mensen allemaal op Bonaire met blauwe shirts.
0: Leuk.
2: Allemaal Curaçao. Ja. Maar tijdens het WK, er zijn heel veel Colombianen ook. En je ziet van alles. Het WK is echt, je kunt alles zien daar, buiten.
0: Leuk.
2: Met veel mensen.
0: Het zou leuk zijn als ze een beetje ver komen. Maar je houdt in dat opzicht natuurlijk ook je hart vast. Maar leuk voor Dick en voor Cor dat ze daar zijn. En ja, Duitsland moet de pakken zijn, toch komen ze of niet?
1: Nou, ik pak elke avond dus.
3: Slaap je hier?

0: mooi is dat, hè? Wat een klassieker. Willeke Alberti, Willy Alberti op Radio Noordzee. Ja, je weet wat we altijd zeggen. Willy Alberti
1: krijgt die Alberti.
0: Zo zijn we ook nog eens. Deze week doet Willeke trouwens de lunch op Radio Noordzee.
1: Oh, leuk.
0: Doet ze elke dag tussen 12 en 1, dus morgen ook weer. Als je Willeke nou een keer die ene vraag wil stellen, doe dat dan via de Radio Noordzee-app. Dan zorgen wij dat het bij haar terechtkomt. En dan geeft ze deze week echt gewoon antwoord op die vraag die jij stelt. Daarnaast maak je ook nog op radionoordzee.nl kans op een album van Willeke Alberti. En die heeft ze hier zitten signeren van de week.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik heb nog even gevraagd, Kobus, want wij hebben haar natuurlijk gebeld op haar verjaardag afgelopen keer. En toen zei hij, nou ja, Willeke zou eigenlijk, dat zou mijn allerliefste moeder moeten zijn.
1: Ja. Ik had eerst Mies Bouwman en Willeke Alberti. Dat was waar dat mijn moeder was.
0: Ja. Nou, we hebben nog eventjes gevraagd.
1: En?
0: Je was te jong.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 35 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax Montagelijm bij Bouwmaat.
6: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door.
11: Ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller!
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
15: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man heeft 10 jaar cel gekregen omdat hij zijn vrouw heeft vermoord met wie hij meer dan 50 jaar samen was. Ze wilde bij hem weg en dat trok hij niet. Hij doodde haar in augustus en gooide haar lichaam in een Drents kanaal. Daar werd ze de volgende dag gevonden met een zak over haar hoofd. Femicide, zegt de rechter. De opdrachtgever van een reeks explosies in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Zijn broer en een andere handlanger zijn ook veroordeeld. Door de explosies zaten bewoners maandenlang in angst, zegt de rechter. Ook vindt hij het extra erg dat er een minderjarige werd geronseld om het vuile werk op te knappen. De Tweede Kamer wil de bezuiniging op de gehandicaptenzorg en de langdurige zorg schrappen. Het kabinet had het al uitgesteld tot na volgend jaar, maar de SP vindt dat dat verlammend werkt voor de zorg en wil er helemaal vanaf. En de meerderheid is het daarmee eens. Het Nederlandse sportwagenmerk Spijker is nieuw leven ingeblazen. Het ging een paar jaar geleden nog failliet. Maar nu heeft een autoliefhebber uit Oekraïne er geld in gestoken. Hoeveel is niet duidelijk, maar zijn belang zou honderden miljoenen euro's waard zijn. Spijker werd in 1880 opgericht. Eerst nog enkele buien. In de loop van de avond droger. En vannacht is het vrij helder bij een graad of 10. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien en maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee, verkeer.
17: 52 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we op dit moment tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg ruim een half uur. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Voor de randweg N2 staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de oprit afgesloten en daardoor een half uur vertraging. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. Een vertraging van bijna een half uur.
15: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: zijn Nick en Simon met Herwinnen.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: Ja, maar ik moet wel eens afvragen bij die Nick en Simon. Die wonen natuurlijk allebei van een Dam-kobus. Maar
3: ja,
0: je hoort eigenlijk nooit meer hoe zij met elkaar omgaan of zo. Maar die gasten komen natuurlijk ook wel eens tegen. Of
3: bijvoorbeeld gisteren bij de Buma Awards.
0: Dan.
3: Kom je elkaar tegen op dat soort momenten.
0: Hoe zou dat gaan?
3: Nou ja, maar ik denk dat ze geen ruzie hebben, toch?
4: Nee, volgens mij ook niet.
0: Nee.
4: Volgens mij is er pas een vraag gesteld aan een van de twee. En van, komen jullie ooit weer eens samen? Dat vond ik een vrij vroege vraag.
0: Ja.
4: Maar ja, je kunt nooit iets uitsluiten. Dus ik vond hun wel overigens altijd, dat doen ze helaas ook niet meer, hilarisch in die programma's dat ze op jacht gingen naar muzikale helden, ja, de Abba's. En,
0: dat was goed, ja.
4: En ook die Kees en zo. En de humor die zij hebben.
3: En in The Voice vond ik ze ook hartstikke leuk.
4: Waren ze ook goed.
0: Ik vond het toen echt buitengewoon vervelend. Omdat ze de breuk aankondigden. Kon ik de hele slaapkamer opnieuw behangen. daar zit je dan mee. Kijk, dat is het voordeel als je fan bent van bijvoorbeeld Frans Bauer. Die kan niet uit elkaar gaan.
4: Nee,
3: die kan niet uit elkaar
0: gaan. Nee, dat is een groot voordeel. Hey, ja, de boodschap. We hadden het er gisteren al even over. Natuurlijk volgend jaar 10% duurder.
3: Ja,
0: waar gaat dit eindigen?
3: Ik heb hier een lijstje voor me. Top 15 prijsstijgingen. Diesel inmiddels al 43%.
0: Ja.
3: Gas 27%. Maar ook de eieren duurden. Postzegels, vakantieparken, stofzuigers, vliegtickets, sieraden en horloges, koffie, verzekeren van je woning, tijdschriften. Kortom, alles wordt duurder.
4: Eigenlijk lijkt de lopende band van Mies Bouwman wel. Vraagteken heb ik ook gezien.
3: Alleen onze grappen worden goedkoper. Ja. De rest is alles wordt duurder.
0: Het is raar dat dit programma gratis is, eigenlijk. Gewoon voor iedereen. Maar goed, prima. De overheid.
4: Daarom krijg je ook geen salaris.
0: Dat is het, ja. Nou ja, als de overheid zo doorgaat, wordt de voedselbank straks de populairste hotspot van Nederland, ben ik bang, hè?
3: Ja. Oh.

0: Dat zijn Benner en Olivia bij Radio Noordzee. En ja, wat blijft er nou eigenlijk nog over? Nou, Jacobus blijft eigenlijk altijd wel over. Hé, maar die Samuel Welte, die heeft dus gisteren gewoon een Buma Award nationaal gewonnen. Met zijn doorbraakhit Echte Liefde is te koop. Het is echt wel een ongelooflijk knappe prestatie wat die gast allemaal gedaan heeft. Die heeft natuurlijk ook de populairste track van vorig jaar op zijn naam weten te schrijven. En toen mocht hij was de eerste met een Nederlandstalige track die in Zweden, volgens mij is dat, bij Spotify met een heel orkest die dat liedje mocht opnemen. Heeft hij vorig jaar gedaan, een soort rustige versie van deze track.
1: Ja.
0: En nu heeft hij weer een prijs gewonnen.
1: Ja, wel een aparte prijs namelijk, want hij kreeg een beeldje van dat is de beeldenis een buste zeg maar, van Ludwig van Beethoven.
0: Ja?
1: Maar die was doof. Dus ik weet niet wat voor prijs dit is.
0: Nou, we kunnen het allemaal even vragen.
1: Ja, daar ben ik benieuwd naar.
2: Zou je eerder verwachten dat die groep die ooit meedeed aan het Songfestival zo'n prijs krijgt? Dat iemand toen Berlin of zo, weet je wel? Dat, die verdienen zo'n prijs.
0: Ja.
2: Maar ik vraag me dan wel af of Samuel Welte, als hij dan dat dingetje krijgt, dat hij denkt, ik vind dat Johan Cruijff slecht gelukt is.
0: Ja, dat. Nou, we gaan het zo even vragen. We gaan bellen over pak een beetje 20 minuten. Uiteraard ook om hem even te feliciteren. Mooie mensen als wij zijn natuurlijk. Want ja, als je iets presteert in het leven, en zeker op het gebied van Nederlandstalige pokkoes, ja, dan hangen wij aan de lijn. Dat is onafgekomelijk, hè?

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekker van
7: Albert Heijn. Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
22: Ik heb hier de biefstuk Bali.
23: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
22: Geniet ervan.
21: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
24: Het is bijna 5:30. Vannacht droog met wat opklaringen. Morgen opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten van alles wat dus. Vooral in de middag kans op felle buien met onweer en windstoten. Een matig windje en de temperatuur een graadje of 17.
25: Radio Noordzee. Verkeer.
0: 61 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg bijna een half uur vertraging. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Voor de randweg N2 een vrachtwagen met pech daar. Daardoor is de oprit afgesloten. En dat levert 40 minuten vertraging op. En de A15 Gorinchem-Nijmegen voor Tiel-West. Door een ongeluk een vertraging van bijna 40 minuten.
24: Nou, daar zit hij, de Fred Astaire van de radio.
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
24: De soepele Kobus Boscha.
0: Het Groningse Veendam wil Ter Apel wel helpen met het opvangen van asielzoekers. Een tijdelijk noodopvang zou over een paar maanden sluiten, maar de gemeente is bereid die langer open te houden. De buurtbewoners hebben al een brief gehad. De Kamer krijgt iets te zeggen over hoeveel je gaat betalen als het druk is op het stroomnet. Bedrijven willen dat je dan meer gaat betalen, maar de Kamer vindt dat niet eerlijk voor mensen met een warmtepomp. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag in Bokstel overleden doordat een boom op zijn voertuig viel. De politie doet nog verder onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven, omdat er vanaf de middag zware windstoten, onweer en hagelbuien kunnen voorkomen. En dat kan aanhouden tot vanavond 9 uur.
24: Oké, dus de politie doet nog verder onderzoek naar hoe het kon gebeuren.
0: Ja, het is een boom die is omgewaaid.
24: Ja, dat is het, hè? Ja, toch, in principe. Maar
0: wat voor boom?
24: Ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar het is gewoon lelijk als je op die manier, zeg maar, aan het einde van je leven komt, hè? Dat,
0: jongen.
24: Ja, dat zie je ook. Ja, je ziet het in principe natuurlijk niet aankomen, de boom.
0: Nee. Nee, dat zie je niet aankomen. Komt van boven, hè?
24: Komt van boven.
0: Dus.
24: Kobus, hebben we nog wat positiefs te melden ook vandaag, of niet?
0: Ja, nou, grote beloftes doet het kabinet niet. Maar het kabinet gaat wel nadrukkelijk bekijken of burgers de kosten voor de boodschappen nog wel kunnen opbrengen.
24: Ja.
0: Minister Heijnen van Financiën, van de VVD, die zegt dat in reactie op een brief van diverse supermarkten. Het kabinet zal in de aanloop naar Prinsjesdag gaan kijken hoe de koopkracht ervoor staat. De voedingsmiddelen, we hadden het er al even over, worden volgend jaar wel tot 10% duurder. Tenminste, dat is een voorspelling van de branche.
24: Ja.
0: Ja, en volgens de supermarkten komen de prijsstijgingen ook voor een deel door de maatregelen van de overheid. De BTW is hoog, de suikertax kost geld, de vrachtwagenheffing telt op. En er zijn ook nog verschillende energieheffingen. En bovendien wordt het minimumloon hoger, wat indirect ook weer tot meer inflatie leidt als dit weer wordt doorberekend in de prijzen.
24: Ja.
0: Kortom, help ons. Dat is tot nu toe nog aan dovemans oren gericht.
24: Ja.
0: Oh ja, en Geertruida, Lutsarel Geertruida heeft zich op dit moment gemeld in het trainingskamp van het Nederlands elftal in Kansas City. Hij werd gisteren alsnog opgeroepen toen bleek dat Jurriën Timber het WK door een liesblessure moet missen. En men zegt, het is bizar dat we met Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Timber nu drie rechtsbenige centrale verdedigers missen.
24: Daar moeten we toch Ronald even aankijken. Dat is de man die het meeste verstand van voetbal heeft.
2: Ja, maar ja, wat. Dit is louter toeval, natuurlijk.
24: Ja.
2: Ja. Maar Geertruida kan is volgens mij linksbenig. Of is hij ook rechtsback geweest? Nee, die zal wel rechtsbenig zijn. Maar goed, die kan overal in de achterhoede spelen. Dus het is wel weer een toegevoegde waarde. Een multifunctioneel inzetbare verdediger. Maar het is wel gek, inderdaad.
24: Ja. Al denk ik dat Ronald Koeman, de bondscoach, het liefst Timber gewoon in de selectie.
2: Ja, nou ja, die Champions League finale deed hij echt Arsenal, zo slecht niet. Ja. Hij heeft inderdaad als speler van Arsenal viel die in.
24: Ja.
2: Alleen hij heeft die liesblessure al een paar maanden. En ik denk toch dat er wat geforceerd een terugkeer is bewerkstelligd.
24: Ja,
2: dat is jammer. Het is jammer ook voor die tweeling, want dan hadden we eindelijk na Willy en René van der Kerkhof
24: een
2: WK-tweeling.
0: En Frank en Ronald de Boer.
2: Ja. Frank en Ronald de Boer, dat is toch altijd wel leuk.
24: Maar ja, als hij die finale van de Champions League niet had gespeeld, was hij sowieso niet. Dan had hij hem ook niet kunnen oproepen. Dat was ook raar geweest.
2: Nee, daarom. Dus het is gewoon jammer. Niet meer dan jammer. En klaar. En leuk voor Geertruida, toch?
24: Ja, zeker.
2: Eén zijn dood is de ander zijn brood.
24: Ja.
2: Nog altijd.
24: Kobus, dat was hem.
0: Dat was hem, ja.
24: Voor nu.
0: Ja, voor nu wel.
24: Ja.

0: sneller.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En muziek in de middagshow op Radio Noordzee. Ja, hij maakte hits die zo hardnekkig in je hoofd blijven zitten dat zelfs de beste hersenchirurg ze er niet uit krijgt. Samuel Welten, hij kreeg gisteravond de Buma Award nationaal uitgereikt. Met zijn doorbraakhit Echte Liefde is te koop. Zijn track was de meest succesvolle hit van 2025 in Nederland. Ik denk dat het leuk is als we hem toch even proberen op te bellen.
2: Oh ja.
0: Ja. We hem namens Radio Noordzee even kunnen feliciteren, toch, jongens?
2: Tuurlijk.
0: Dat lukt met de telefoon.
3: Nee, het lukt niet.
0: Even proberen. Nee. Kijk, dat zijn van die momenten, dan mis je Jonathan Mink, hè?
2: Ja? Welke Jonathan?
0: Weet je, dat is de gozer die de boomers een beetje in het gareel houdt. Ik denk dat het nu lukt, hè, voor.
3: Ja. Hallo?
0: Samuel Welten!
3: Goedemiddag!
0: Jongen!
3: Hallo, hoe gaat-ie?
0: Nee, ja, prima, maar belangrijker nog, hoe ga jij?
3: Nou, ik ga op dit moment, ben ik hartstikke blij, maar ik heb een kater. Nou, dat wil je echt niet weten. Dat is echt alsof ik een dierasiel heb geadopteerd.
0: Neem ons even mee naar gisteravond. Hoe verliep deze avond dan?
3: Nou, ik ging met mijn vrienden, we hebben onszelf even klaargemaakt natuurlijk, pak aan. Dus je voelt een aap in een pak natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar we waren super blij dat we erheen mochten natuurlijk. En we hadden allemaal hartstikke veel zin in. En dan op een gegeven moment, 10, 9, 8, 7, 6. En dan denk je, ik zou toch niet nummer 1 zijn. En dan ben je gewoon nummer 1, dus dat is echt niet normaal.
0: Dat is niet normaal. Maar hoe voelde het om op te staan, om naar dat podium te lopen, die award in ontvangst te nemen? Wat ging er allemaal door je heen?
3: Ik moet zeggen, zingen vind ik heel erg leuk. Ja. Alleen zo'n awardshow vind ik niet verschrikkelijk, maar ik vind het heel ongemakkelijk.
0: Ja?
3: Want normaal gesproken ben je iets aan het doen en dan kijken mensen naar je. En nu sta je gewoon op een podium en dan kijken mensen naar je. Terwijl je eigenlijk niet zo heel veel aan het doen bent. Dus ik ben het liever aan het presenteren, heel eerlijk gezegd. Maar ik vond het echt superleuk en het is een eer dat je daar staat. Dus dat maakt alles goed.
0: Maar het was niet goed voor je hartslag, denk ik, hè?
3: Nee, zeker niet. Het was wel spannend.
0: Je liet ook weer grote namen achter je even goed, hè?
3: Ja, sowieso. Maar als je dan... Kijk, ik zat op de eerste rij. En dan kijk je even rechts en links van naar je. En achter me zat Cloud. En wie zag ik nog meer? Roxy zag je natuurlijk. Dus je zag alle grote namen. Dus dat was crazy.
0: Waar is de Buma Award nu op dit moment?
3: De Buma Award is met mijn manager mee. En gisteren zaten we in de cooldown, in de bubbels, in de bestuur en zo. Ja. En hij lag in een coolbox. En op een gegeven moment, iedereen liep naar buiten. En toen dacht ik, wacht, kut. Sorry, maar niet schelden. Maar het is commerciële radio trouwens, alles mag.
0: Alles mag.
3: Maar alles mag. En terug, oh shit, we zijn hem binnen vergeten. Maar dan doen we hem eigenlijk de prijs tekort.
0: Als je nou één moment van de hele avond mocht inlijsten, die eigenlijk de sfeer perfect samenvat, welke zou dat zijn, denk jij?
3: Zo, één moment van de avond.
0: Goeie vraag, ik moet eigenlijk bij de NOS gaan werken. Bij het NOS Radio 1 journaal misschien. Goed, hè?
3: Eén moment van de avond. Toen we op de foto gingen.
2: Hey Samuel, de prijs die jij hebt gekregen, dat is zo'n buste, toch?
3: Een

0: Wat?
1: Een buste van Beethoven?
0: Ja, klopt, ja. Ik heb gevraagd aan iemand die bij Buma werkte. Zei, het is niet helemaal Beethoven, maar wel iemand die er heel erg op lijkt.
1: Oké.
0: Misschien zijn broer.
1: Ja, ik kan het zeggen, want Ludwig van Beethoven...
0: Ik weet niet of Beethoven de broer was.
1: Ludwig van Beethoven, ja. die werd uiteindelijk volledig doof.
2: Oh.
0: Ja, dat klopt, ja. Die heeft een metalen pijp had hij in zijn mond... om de trillingen te horen.
1: Oh. Ja, bizar, hè?
2: Daar knapt niemand van op.
0: Ja, ongelooflijk. Nee, dat moet je niet doen.
1: Nee.
0: Maar ik heb het ook geprobeerd, maar dat werkt niet.
2: Dat werkt niet, hè? Hé, hey, staat er nog één ding, hè? Wat was het allereerste appje dat jij verstuurde of ontving... toen je na afloop je telefoon weer aanzette eigenlijk?
0: Even kijken, van mijn vader gefeliciteerd.
2: Ja, goed, hey.
0: Heel erg trots op jou, zei hij.
2: Leuk, hè? Lief, hè?
0: Mooi. Ja, tuurlijk.
2: Een Buma Award, een fysieke erkenning voor het harde werk. Zo moeten we het maar samenvatten, denk ik.
0: Zeker.
2: Ja, Samuel, wat gaan we doen? Zeg jij nou echte liefde is te koop? Of toch liever die oranje track?
0: Nee, wel de leeuw komt eraan. Of allebei.
2: We doen ze allebei wel.
0: Oké, jongens, nou, hartstikke leuk.
2: Wij zijn jouw vriend, hè?
0: Sowieso, hè, en ik hou van jullie.
2: Nee, wij van jou, jongen. En we zijn buitengewoon trots op je. Samuel Welten!
3: Je hoort het in Wat een Middag.

0: is Han van Eyck bij Radio Noordzee. En leef uit de eerste Big Brother 1999. Spectaculair was dat.
1: Weet je nog wie dat presenteerde?
2: Nou,
1: dat is een goeie, hè? Dat is een. Kijk, we weten allemaal wie er gewonnen heeft.
2: Nee,
1: dat waren Rolf Wouters en Daphne Dekkers.
2: Ja, oh, ja, Rolf Wouters. Ja. Ja. Van de Tandenborstel Show.
1: Van de Tandenborstel. En Bart die won 250.000 gulden toen.
2: En hoe heette de beste vrouw? Was dat niet Sabine of zo?
1: Sabine, ja. Die had ook iets met Bart, geloof ik.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar het is grappig dat jij zei dat net. Van die mensen waren zich toen nog niet bewust dat het zo goed bekeken werd. En dat het uitgezonden... Nee. Dan wordt. En dat de camera's hangen. Dus dat maakte het wel heel geilig. Ik weet ook wel dat iedereen keek ernaar. Maar wij moesten toen voor ons werk moesten wij naar Singapore en Nieuw-Zeeland. Zodat we. En we konden toen de finale niet zien. En we konden niet zo snel achterhalen wie hem nou gewonnen had. Maar dat was echt een ding toen in die tijd.
1: Zo, echt wel, ja.
2: Er stonden ook allerlei mensen daar. Toch was het bij Almere of zo?
0: Ja, waanzinnig mooi. Ik krijg net door dat Jonathan Minke op de bestemming is aangekomen. Oh. Dus daar hoeven we ons verder geen zorgen over te maken. Die heeft de cowboyhoed klaargelegd om te gaan kijken naar een volstrekt onbekend persoon. Maar ja, laten we hopen dat hij een leuke avond heeft.
1: Ja, wie laten we dat hopen.
0: Jonathan Minke zit hier normaal.
2: Nee.
0: Jij bedoelt de artiest. Ik heb geen idee.
2: Ik durf niks meer te zeggen.
0: Hij heeft het wel gezegd.
2: Oké. Okay.
0: Geen
2: maar het zegt je echt niks. Ik denk, je maakt nu een grap.
0: Daar heeft nog nooit iemand van gehoord.
2: Oké.
0: Okay. In Amerika waarschijnlijk een superheld.
1: maar
0: hier...
2: Heel klein fanbase.
0: Gewoon een soort in een buurthuis of iets. Een beetje, daar moet je aan denken. Marco Schuitmaker, zometeen op Noordzee... na Aaron Bloemaert en Zoe Levi.

0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!

0: Willows.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Kamer wil dat het kabinet gaat nadenken over een alternatief voor de salderingsregeling. Mensen met zonnepanelen kunnen opgewekte stroom volgend jaar niet meer verrekenen met energie die ze nodig hebben als de zon niet schijnt. Dan kopen mensen ook geen zonnepanelen meer. En dat wil de Kamer wel voor het klimaat. In Bokstel in Brabant is door noodweer een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. Een boom viel om en kwam neer op een bestelbus. De bestuurder raakte bekneld en is overleden. Het kan zijn dat de boom rot was. Het was een oude eik. In het hele land wordt gewaarschuwd voor noodweer. Er is code geel. Hamas en andere Palestijnse groepen in Gaza zijn bereid hun wapens in te leveren, melden bronnen bij het vredesoverleg in Egypte. Daar wordt nog altijd onderhandeld over het plan van president Trump. De Palestijnen willen dat in ruil Israël zich terugtrekt uit Gaza. Dat lijkt kansloos. Een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het Groningse Veendam blijft waarschijnlijk langer open om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De opvang in Veendam is er al 2 jaar en het plan is om dat nog eens met 2 jaar te verlengen. Buren hebben er al een brief over gehad. Enkele buien, in de loop van de avond vanuit het westen droger met opklaringen. Vannacht overwegend droog en vrij helder. Morgen wisselvallig. Een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
13: 30 stuks in totaal nog. En de 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor de Martinus-Nijhoffbrug ruim een half uur vertraging. Diezelfde A2 vanuit Maastricht-Noord naar Eindhoven. Voor Leenderheide en de randweg N2 een vrachtwagen met pech. Daardoor ruim een half uur vertraging. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Linnen een vertraging van een half uur.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: zijn Robert van Hemert en Donnie hier bij Radio Noordzee. Mo, weet dat nou, Ronald? Jij bent al een maand of 10 weg uit Nederland.
1: Ja.
0: Maar jij hebt heel wat leuke hits gemist, natuurlijk.
1: Nou, zeker. En ik volg dit wel een beetje, maar mijn hart gaat weer open.
0: Goed, hè?
1: Als ik hier plopperde plop, dan denk ik, daar is Gert Verhulst ook blij mee.
0: Dit is goed.
1: Ja.
0: Je komt nog een keer terug, denk ik, binnen nu in 3 weken, toch?
1: Dat vind ik wel gezellig, ja.

0: vervanger voor aan jouw bos. Met daarop de mooie afbeelding van Radio Noordzee. Dat hebben we sowieso voor je klaargelegd. En ook de koffiebeker, de officiële mok van Mokkoning. Mokkoning gaat hem personaliseren, dus jouw naam komt daarop. Dus als je zo meteen meespeelt, is dat wat je ervan kan verwachten. En wie staat er eigenlijk centraal in de quiz, Kobus?
1: Nou, in het aanloop naar het WK voetbal leek het ons leuk, omdat er ook deze week veel gevoetbald is. Gisteren Oranje, vanavond de Leeuwinnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Om allemaal voetballiedjes te doen. En vandaag is dat het lied van Bolte Kroes.
0: Oh ja, natuurlijk. FIFA Hollandia. Ja, FIFA Hollandia natuurlijk. We hebben het er vorige week nog even met hem over gehad, toen hij hier was. Gisteren was al leuk met André van Duin. Nederland, die heeft de bal.
2: Oh ja. Wat is jullie ultieme voetballied eigenlijk van Oranje?
0: Ik vind altijd André Hazes nog wel leuk.
2: Ik ook. 88, hè?
0: Ja.
1: Wij houden van Oranje.
2: Ja, dat is toch wel degene met de meeste lading, vond ik.
0: Ja, dat vind ik mooi. En jij, Kobus?
1: Ja, ik vind André van Duin met... is dat Hup Holland Hup? Nee, dat is niet Hup Holland. Dat is die wij gisteren hadden, die plaats.
2: Nederland, die heeft de bal.
1: Nederland, die heeft die bal.
2: Die mooie bal van goud.
1: Ja, en vooral omdat dat voor het EK was, 1980. En dat was echt een drama, dat Nederlands elftal. Want toen kwamen we de voorrondes niet eens door. Ja. Maar André van Duin kreeg het wel voor elkaar om toen de hele selectie mee te laten zingen.
0: Ja. Het was een beetje het vergeten toernooi, hè? Nee.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Ja, daar weet ik ook niet zo heel veel meer van, eerlijk gezegd. Nee. Er zijn natuurlijk heel veel liedjes geweest. Maar ik vond die van André Hazes overigens ook met de selectie, volgens mij.
1: Ja, ook met de selectie.
2: In Noordwijk toen gezongen. Maar, maar daar zijn we natuurlijk ook Europees kampioen geworden. Dus dat zal
0: zeker. Zeker. Ja. Met het kopballetje van Kieft, onder andere.
2: Ja, bij het spel, hè?
0: Ja. Hey, even wat anders. Er is vandaag dus een spijkerbroek uit 1880 geveild. Voor maar liefst $76.000. 1880, Kobus.
1: Ja, dat is...
0: Is het voor jou geweest? Of niet?
1: Die heb ik destijds in de zak van Max gedaan, kan ik me nog herinneren.
0: Ik moest ook zelfs vragen of er nog een condoom in de kontzak zat. Want dan is die zeker voor jou.
1: Nee, dan is die niet voor mij.
0: Oh. Echt, en het
2: zou nu nog in de mode zijn.
0: Ja, we kunnen dat altijd weer eens een keer proberen. In Nederland kiezen 4 op de 10 ex-partners bij een scheiding ervoor om ouderdompensioen niet samen volgens de wettelijke vereffeningsregeling te verdelen. Emoties natuurlijk vaak, verdriet, boosheid, dat speelt allemaal een hele belangrijke rol. Zo wil men soms dit gedeelte definitief afsluiten. Dus
1: ik wil niet meer met je naar bed, maar ik wil ook je geld niet meer, zeg maar.
0: Ja, dat. Ja.
2: Okay. Zeg maar, en ik ook niet meer voor je.
0: Je bent decennia financieel niet meer verbonden met elkaar. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat mensen dat doen. Ik heb laatst wel eens overwogen om mijn ex-vrouw weer ten huwelijk te vragen. Maar zij heeft er vriendelijk voor bedankt. Die denkt waarschijnlijk dat ik achter mijn geld aan zit, of niet?

0: Dave Dekker.
1: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: En Vespa, oude Hollandse hitflits. Belangrijke tune geweest. En ja, dat is eigenlijk... Dan ben je gegarandeerd van een hit, hè. Als je eenmaal die titel hebt gehaald... Ja, dan, ja. Oh, jongen, dan gaat het hard in één keer. Dan gaat het hard. En Kobus, jij riep al even dat we natuurlijk in aanloop naar het WK... van komende donderdag, dan start het... de quiz in het teken hebben gezet van allerlei voetbaltunes.
2: Ja, leuk.
0: Leuk, echt leuk. Maar normaal is Jonathan de quizmaster.
2: Oh, dat ben ik nu, begrijp ik.
0: Kan ik het overdragen?
2: Ja, natuurlijk. Nee, nou ja, zoals gezegd. Ja, die heb eigenlijk al gezegd. Maar oh. We hebben vandaag het nummer Viva Hollandia van Wolter Kroes.
0: Ja.
2: En daar is een woord weggefloten.
0: Ja.
2: En wij willen weten welk woord het is. Oké. Okay. Eens even gaan luisteren?
0: Ja, luister maar even.
1: Radio Noordzee.

0: Noordzee. René de Popquiz.
1: Hey, scheidsrechter.
2: Ja, we houden van het leven, de liefde en de A. Het bier, B, de lust of C, de seks.
1: Oh, oké. Okay. Die kant kan het dus uit. Ja. A, B of C. Wat gaat het worden in de Radio Noordzee-app? Je komt er via radionoordzee.nl. Dan heb je zo'n button. Stuur bericht. Als je daarop klikt, dan kan je het antwoord achterlaten. Dat komt dan vanzelf terecht in het huis van de Hollandse hits. Is het dus we houden van het leven en we houden van de liefde en A, bier, B, de lust, C, de seks. Dat is, ja, zo makkelijker kunnen we het in principe niet maken.
2: Inderdaad.
1: A, B of C dus in de Radio Noordzee-app. Voor de sleutelhanger, de klomp dus en de koffiebeker. Ronald, heb jij de scheidsrechtersfluit herkend? Heb je enig idee van wie die was?
3: Bas Nijhuis.
1: Bas Nijhuis.
3: De meest commerciële scheidsrechter van Nederland natuurlijk. Die hoor je daar wel in terug, ja.
1: Die doet een hoop, die man.
3: Ja, die is niet verlegen.
1: Nee, zeker niet. A, B of C dus in de app. Dit is Davina Michelle op Radio Noordzee. Het duurt te lang.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
6: beetstreekt. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
14: Kippie.
15: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
17: Hebbes.
18: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
19: Welkom in Afrika!
18: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: 11!
3: GWC!
13: 11!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
0: Moeten we dat boek mengen? Ah! Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
4: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
10: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Vannacht droog, opklaringen. Morgen opnieuw een afwisseling van buien, zonnige momenten. Vooral in de middag weer kans op felle buien met onweer en windstoten. Graadje of 17 en een matige wind, daar moeten we mee doen morgen.
1: Radio Noordzee, verkeer.
0: 10 stuks in totaal nog. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg een half uur. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Voor Leenderheide en de randweg N2 ruim 20 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor Duitsland een vertraging van ruim een kwartier.
1: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
2: Zo gaat dat.
0: Ja, kosten nog moeite gespaard. Maarten, goedenavond,
3: hey,
0: jongen.
3: Hey, jongens, goedenavond. Hey,
0: welkom bij ons.
3: Dank,
4: met
3: dank,
4: zo'n tune kun je niet meer falen.
0: Nee, dat is goed, hè. Dus als je dit hoort, zo woep.
4: Hij zit ook zo rustig.
0: Hey, maar we hebben ook een vrouwelijke collega, Marleen. Die doet altijd even een tussendoor, hè.
3: Ja, maar die is ook zangeres. Hè. Die kan alle toonhoogtes kan ze pakken. Ja, dat is heel mooi.
0: Ja. Vanavond rond 10 over 10:30 is weer bingo, hè?
3: Ja, zoiets. Dan hebben we natuurlijk weer Hart van Nederland met een keur aan bijzondere onderwerpen. Ja. Onder andere de held van de dag, die komt uit Sneek. Die runt daar een tabakszaak. En die vond het een beetje gek dat daar een oudere mevrouw was die voor honderden euro's aan cadeaubonnen wilde hebben. Oh. Dus die dacht, ik ga dat eens even vragen. Ja. En toen bleek dat die mevrouw iemand online had leren kennen. Ja. Die werkt op een booreiland. En die had gezegd, ja, ik kan alleen maar een keer naar je toe komen als jij voor mij een paar cadeaukaarten koopt. Oh. Nou, jullie voelen het allemaal aan jij later. Ja. Dat was geen zuivere koffie.
0: Nee. Wat booreiland, ja, jongens.
3: Ja, dus dat is een vorm van oplichting. Ja. En ouderen, daar gaan we een stokje voor steken vanavond.
0: Een tandenstokje, stoker. Was het toevallig een tandarts op de booreiland?
3: Ja, die heeft heel veel geld. Als goed. Ja. Die zouden niet nodig
4: hebben. Deze opmerking is de tune niet waard.
0: Nee, dat vind ik. Nee, je hebt gelijk, Ronald.
3: Dit gaat elke week zo, hoor. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Mensen met een dialect, die zijn natuurlijk lager opgeleid, dommer, lopen alleen maar op klompen en lopen te zuipen. Nou, ja. Precies vanwege dit soort vooroordelen proberen heel veel jonge Friese, Achterhoekers en Limburgers van hun accent af te komen. Hè. Ja. Dan willen ze de kans op een baan in de Randstad vergroten. Mm. Maar uit officieel onderzoek blijkt nu dat accenten, dialecten weer helemaal in zijn.
0: Ja, geweldig.
3: Je hoort erbij als jongere, juist met een accent. En dat is onder andere te danken aan social media. Dan heb je TikTok Tammo, moet het goed zeggen. Op tv versprak ik me net hopeloos, toen zei ik TikTok Tommo, of iets stommo's in ieder geval.
0: Die is wel leuk.
3: Die is geweldig, dus ik baalde er ook van. Maar hij is geweldig en hij komt ook aan het woord. Dat doet hij waanzinnig.
0: Leuk.
3: En natuurlijk oranje. We krijgen steeds meer items. Dus rood, wit, blauw en een beetje oranje. We hebben een WK-rel in eigen land. In de beroemde Oranjestraat in Den Haag. Dat is die marktweg. Helemaal dichtgepakt is en versierd.
0: Ja.
3: Wat is daar nu aan de hand? Alles is van top tot teen oranje. Maar ook de bomen zijn helemaal ingepakt.
0: Oh.
3: En dat betekent dat die stammen dus helemaal onder het plastic zitten. En ja, plastic en bomen en al die beestjes die daaronder leven op die stam.
0: Oh, het Bomenbevrijdingsfonds.
3: Dit heeft een dodelijke uitwerking natuurlijk, deze versiering.
4: Maar zij doen dit al heel veel jaren.
0: Ja.
4: Maar nu ineens, hebben ze die bomen er dit jaar voor het eerst bijgepakt?
3: Nee, dit is altijd al aan de gang. Dus de Partij voor de Dieren vindt dat de bomen moeten worden uitgekleed.
0: Ja, we hebben gisteren met die Danny gebeld die daar woont en daar 77 kilometer aan vlagjes heeft op.
3: Klopt, ja, letterlijk.
0: Ja, echt, want zijn moeder zou 77 geworden zijn in maart.
4: Okay.
0: Dus dan heeft hij zoveel vlaggetjes aan kilometers opgehangen. Maar nu zijn de bomen dus het onderwerp van gesprek vanavond. Daar gaan jullie even een boom over opzetten.
3: Oh. Reken maar. Ja, hoor.
0: Ik heb geen blad voor de mond, Maarten.
3: Op een presenteerblaadje krijg je het allemaal. Ja, hoor.
0: Het is vanavond na de oranje zomer om 10:50.
3: Vanaf Curaçao nog steeds. Ja, en wij staan dan lekker in de warme studio in Hilversum.
0: Hart van Nederland op 6. Maarten, dankjewel, hè.
3: Joep.

0: dat raakt toch. We zijn ook een beetje gevoelsmensen even goed nog, hè? We zitten wel de hele middag een beetje stoer te doen en zo, maar dit komt toch wel altijd even binnen.
1: Komt binnen, inderdaad.
0: Ja, dat komt binnen, dit. John Eubank, Rolf Sanchez, Marco Borsato en één moment.
2: Radio Noordzee, René de Popquiz.
0: Nou, het is weer tijd om te strooien met de prijzen. De quiz met vandaag als hoofdgast Martin. Hallo, goedenavond.
3: Hi, goedemiddag, avond.
0: Ben jij lekker onderweg in de auto?
3: Ik ben lekker aan het werk nog eventjes, ja, met mijn leerling.
0: Nou joh, geef je autorijles?
3: Jazeker.
0: Oh, en heb je een beetje een goede leerling naast jou zitten?
3: Ja, de allerbeste.
0: Ja, ja, geen ingreep nog gedaan?
3: Nou, eentje vandaag. Eentje maar.
0: Oké. En waarom moest je ingrijpen?
3: Ja, omdat een auto heel hard in straat en rechts aan kon rijden, ja.
0: Ja.
3: Dat kan gebeuren, hè?
0: Ja, dan moet je wat, hè? Ik bedoel, ja, het is ook een beetje je eigen veiligheid, hè, natuurlijk, waar je mee te maken hebt. Ja.
3: Ja, zo is het, zo is het.
0: Zeg, hoeveel zin heb jij het WK eigenlijk?
3: Wel zin, alleen jammer dat het veel 's nachts en 's avonds is.
0: Ja, ja, maar blijf je daar dan voor wakker? Of zeg je, nou, ik hoor het de volgende dag wel?
3: Nou, 10 uur ga ik nog wel overleven, maar 1 uur 's nachts, dan denk ik, nou, mijn portie is voor 14.
0: Dat wordt net even te gortig, zeg maar.
3: Ja,
0: hé, hey, gaan wij een eind komen, Martin?
3: Ja, wat zullen we zeggen, half finale?
0: Nou, prima toch? Finale is prima. De quiz staat natuurlijk helemaal in het teken van alle WK-hits. Ja, ik laat je de opgave voor het gemak nog maar even één keer horen. Is dat een goed idee?
3: Lijkt me prima.
0: Oké, daar gaan we.
2: Radio Noordzee.

0: Noordzee. Neder Popquiz.
1: En het mooie, onze eigen Kobus Boscha is een soort van nieuwe Willem Ruis vandaag als quizmaster. We houden van het leven, de liefde en de A, het bier, B, de lust of C, de seks.
2: Dat was antwoord B. Ik was helemaal vol spanning aan het luisteren.
1: Ah, nou dat is goed. Check of het echt zo is, hè, natuurlijk.
0: Radio Noordzee, de Neder Popquiz.
3: We houden van het leven, de liefde en de lust. Ja. De feesten door tot avond, laat nog lang niet uitgeput.
1: Ja. Applaus van iedereen in het rood-wit-blauwe geluidshuis voor jou, Martin.
2: Ja, helemaal leuk.
1: Je gaat aan de haal met de sleutelhanger, de klomp van Radio Noordzee en natuurlijk de gepersonaliseerde beker, de mok van Mokkoning. Kijk. Dus komt allemaal naar je toe.
2: Ja, super, hartstikke leuk.
1: Nou, veel plezier met jouw favoriete leerling in de lesauto.
2: Gaat helemaal goed komen.
1: En een mooie avond, hè?
2: Zelfde.

0: Dat zijn de helden uit de jaren 80 natuurlijk. Doe maar bij Radio Noordzee en één nacht alleen. 18:53, dat betekent... we zouden nog uren door kunnen gaan natuurlijk, maar dat doen we niet.
1: De piepers staan op.
0: Uiteraard, wij moeten ook weer op tijd thuis zijn. Roland, leuk dat je er was, jongen, vandaag.
2: En nou, buitengewoon gezellig om er te zijn.
0: Ja, heel fijn. Het was echt tof. En kom gauw nog een keer terug.
2: Ja, ik ben er nog 2,5 week, dus als je zegt kom nog een keer, dan kom ik.
0: Zeker doen, zeker doen. Je was een waardige vervanger voor onze jongste telg, Jonathan, die uiteindelijk toch in het PSV-stadion blijkt te zijn bij iemand die groter is dan wij dachten.
1: Oh ja?
0: Ja, iemand schreef het wel.
1: Ik ben wel benieuwd wie het is dan.
0: Gaat het jou zeggen.
2: Hij heeft het gezegd. Maar ja,
1: Garth Brooks.
2: Grote, nee, Garth Brooks niet.
0: Iemand die heeft gezegd. Rosa die heeft het in de app gezegd. Maar ik heb alles al afgesloten. Dan moet ik er wel even heen gaan.
1: Oh, ja. Je hebt alles afgesloten.
0: Ja,
1: ik kan wel even kijken.
2: Je kan even kijken wie er in het Philips Stadion staat vanavond.
0: 10 voor 7 had ik alles al afgesloten. Natuurlijk.
1: Beter 10 voor 7 had ik al. Ja. Oh, Zach Bryan.
0: Ja, dat is
1: het. Ah, Zach Bryan.
0: Het schijnt een grootheid te zijn.
1: Ja. Dat is echt een hele grote.
0: Zach Bryan. Ja? Zeg, wij moeten heel voorzichtig de pijp aan Maarten geven, ben ik bang.
3: Genoeg. Wat zeg ik? Het is

0: toch een nieuw landelijk systeem voor het vertrouwde luchtalarm. De huidige zouden ze natuurlijk wijzigen. Tweede Kamer kwam in verzet. Nu komt er een veel moderner systeem dat ook alarm slaat als er drones zijn gedetecteerd.
1: Oh, oké.
0: Ja, drone, ja, geen natte drones. Gewoon de normale, de...
1: Ja, ja.
0: Drones zoals wij ze kennen.
2: Ja, anders gaat hij elke nacht af als het bij natte drones ook is.
0: Mooie avond, morgenmiddag om 4 uur. Bye.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social Deal deals die je niet mag missen.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door...
15: Ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
15: Sneller!
12: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: gratis!
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet moet zorgen dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te kopen. Dat vindt de Kamer. Eind dit jaar verdwijnt de salderingsregeling, waarmee je gebruikte stroom kunt verrekenen met zelfopgewekte energie. En voor het klimaat is het goed om iets anders te bedenken, zodat mensen zelf energie blijven opwekken. Er is een knoop doorgehakt in de discussie over de toekomst van het luchtalarm. Dat blijft. Het kabinet heeft geld gevonden om de duizenden palen met de sirenes te moderniseren. Ze kunnen straks ook waarschuwen bij drones. Ook het alarm op de mobieltjes blijft. Een jonge man uit Gouda wordt vermist en de politie heeft zijn foto gepubliceerd in de hoop hem te vinden. Hij heet Adnane en heeft een verstandelijke beperking. Hij verdween zondag uit Gouda en werd daarna nog gezien in Utrecht en Amsterdam. Hij draagt een zwart trainingspak en reist waarschijnlijk met het OV. Franse stinkkaas is heel gezond, blijkt uit onderzoek. Het werd gedaan bij wormen. Die leven langer en bewegen beter als ze te eten krijgen. Het is ook getest op menselijk kraakbeen en ook daar werden positieve effecten gevonden, meldt het AD. Het allergezondste is geitenkaas en een kaasje dat heet Saint-Nectaire. De loop van de avond vanuit het westen droog met opklaringen. Morgen wisselvallig. En een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee lunch.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
5: Sneller!
6: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
11: Lineker! Ja, Gary Lineker!
10: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 21:30 op 6.
12: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
16: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Noodweer zorgt in Brabant voor flink wat overlast. Op verschillende plekken is bliksem ingeslagen. En een enorme hagelbui heeft een ravage veroorzaakt op een camping met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Regionale media hebben het ook over Tilburg, waar de eerste dag van de avondvierdaagse is gecanceld. Het onweer daar. Er zijn tienduizenden euro's aan contant geld gevonden bij een politiecontrole op het Drielandenpunt in Limburg. Het geld zat verstopt onder een stoel in een auto en werd geroken door een hond die daarvoor getraind is. Agenten roken ook alcohol bij bestuurders. Die moesten blazen. President Trump geeft Iran de schuld dat een Amerikaanse legerhelikopter gisteren is neergestort bij de straat van Hormuz. Hij was daar aan het patrouilleren, zegt Trump, en Iran schoot hem neer. Hij zegt ook dat Amerika wel moet reageren. En dat kan het geweld verder doen oplaaien. Op de eerste dag van zijn staatsbezoek heeft de Duitse president Steinmeier het Holocaustmuseum in Amsterdam bezocht. Hij ging samen met Willem-Alexander en Maxima in gesprek met Joodse Nederlanders die zich zorgen maken over antisemitisme. Burgemeester Halsema had het daar ook over. Steinmeier is nu op het staatsbanket in het paleis. Vanavond nog enkele buien, maar vannacht is het droog. Morgen wisselvallig en fris, maximaal 17 graden. Vanuit het westen komen er opnieuw flink wat buien aan. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: dit is ook voor jou.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
15: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leef.

0: morgen.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Ik kom...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten. En ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In de Molenplas bij Haarlem wordt gezocht naar een vermiste zwemmer. Bij het water werd een hoopje kleding gevonden. Er staat daar veel stroming, want de plas is verbonden met een kanaal. Duikers zijn het water ingegaan. Tot nu toe is er niemand gevonden, meldt NH Nieuws. Begin dit jaar waren er meerdere aanslagen in Zeeland en de politie heeft daar nu twee verdachten voor opgepakt. Die zijn 18 en 19 en komen uit Rotterdam en Spijkenisse. Hun rol bij de aanslagen wordt onderzocht. Twee waren in Biggekerke en vier in Vlissingen. Het ging vooral om explosies bij huizen. Het leek heel even winter op een aantal wegen in Brabant door flinke hagelbuien. Die zorgden voor een wit wegdek. Het verkeer had er behoorlijk wat last van. Ook onweerde het hier en daar en daarom werd in Tilburg de avondvierdaagse afgelast. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft alles verzet naar morgen. Reinhard Oerdemans krijgt een grote prijs, de Media Oeuvre Award 2026. Die wordt elk jaar gegeven aan mensen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse media. Reinhard begon als Arnie in GTST en woont nu in Amerika waar hij programma's maakt. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag. 14 tot 17 graden. Vanuit het westen opnieuw flink wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
2: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
3: Het maakt

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Poeh!
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
14: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een anti-asielprotest in het Overijsselse Friezeveen heeft de ME moeten ingrijpen. De demonstratie mocht tot 8 uur duren, maar niet iedereen ging weg. Hier en daar reden auto's toeterend rond en werd er vuurwerk afgestoken. Vorige week greep de ME ook al in bij een protest in Friezeveen. Een vrouw in de buurt van Nijmegen heeft gezorgd dat 2 oplichters zijn opgepakt. Ze werd gebeld door iemand die zei dat hij van de bank was en bij haar thuis haar pinpas kwam ophalen. Ze deed alsof ze erin trapte, maar waarschuwde intussen de politie. Toen de oplichter bij haar thuis kwam, werd hij opgepakt. en zijn handlanger ook. Nederland en vier andere EU-landen willen nieuwe EU-landen zoals Montenegro en misschien Oekraïne niet meteen volwaardig lid maken. Ze zouden moeten wachten voor ze kunnen profiteren van subsidies. En er moeten ook regels komen waardoor ze niet kunnen gaan dwarsliggen zoals Hongarije. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas. Dat is hun thuisbasis tijdens de groepsfase van het WK voetbal. Ze werden bij hun hotel opgewacht door fans in het oranje en veel pers. Maar bondscoach Koeman en zijn ploeg praten met niemand. Er zou al meteen een training zijn, maar die is geschrapt. Waarom is niet bekend. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
11: Dat zeg ik.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
14: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
17: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Jij bent mijn kampioen.
19: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolde Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn 2 mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren. En anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Pas je eindelijk het perfect...

0: het juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
7: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: ANWB Zomerleur. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help! GWC!
8: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven!
7: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Tickets to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
16: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran aangevallen. Het is het antwoord op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter eerder op de dag. President Trump zei op social media dat Amerika daar wel op moest reageren. Het Amerikaanse leger zegt dat ze handelen uit zelfverdediging. Een fikse hagelbui heeft vanmiddag flink huis gehouden op een camping in het Brabantse Raamsdonk, meldt RTL Nieuws. Veel tenten zijn vernield en sommige hagelstenen sloegen zelfs door de daken van caravans heen. Een stukje verderop, in Bokstol viel een dode toen een boom op een auto viel. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht allemaal niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van de plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

van een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: 9 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd in Iran. Er zijn onder andere raket- en radarsystemen bij de straat van Hormuz geraakt. President Trump is boos omdat Iran eerder op de dag een Amerikaanse legerhelikopter had neergehaald. Het Amerikaanse leger noemt de aanvallen zelfverdediging. Het is al de hele avond onrustig in Belfast. Er wordt geprotesteerd tegen geweld. Gisteren werd er bijna iemand onthoofd door een Soedanese man. Demonstranten lopen met spandoeken met teksten tegen migratie. Die protesten lopen op sommige plekken uit op rellen. Zo werd er een stadsbus in brand gestoken. Het is zo goed als zeker dat voetbaltrainer José Mourinho terugkeert naar Real Madrid. De club heeft een afkoopsom van 15 miljoen euro betaald aan zijn huidige werkgever Benfica. De toptrainer is geen onbekende in Madrid en was er ook al trainer tussen 2010 en 2013. En een opmerkelijke uitspraak van koning Willem-Alexander bij het staatsbezoek van de Duitse president Steinmeier. Hij vergeleek de band tussen ons land en de Duitsers met het liedje Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Hij zei dat Nederland en Duitsland elkaar aanvullen, ondanks hun verschillen. De koning zong het overigens niet. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima ligt tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Iran is woedend na de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaans helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veurink van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de play-offs moet strijden voor een WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranje Leeuwinnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur